0: Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel en Bastiaan. Thuis in.
2: Dinsdag 5 mei is het Bevrijdingsdag. Goedemorgen. Goedemorgen, Bastiaan.
3: Goeiedag.
2: Nog stil geweest gisteravond uiteraard. En gekeken.
3: Nee, ik heb mijn achterwiel verlaat gemaakt. Nee, uiteraard.
2: Uiteraard.
3: Stil. Ik vind het altijd wel...
2: Ik ook.
3: Emotioneel is wel een heel groot woord, maar ik vind het altijd wel...
2: Nou.
3: Het heeft wel echt een, bij mij in ieder geval een zware lading, dat moment.
2: Zeker, en hoe ouder je wordt, en dan hebben we het over mij, wordt het inderdaad ook wel emotioneel. Ik moet wel dan ook terugdenken aan mijn ouders die die oorlog natuurlijk bewust hebben meegemaakt. Mm-hmm. Dus dat was gisteren. Dan gisteren hebben we herdacht op 4 mei. Op 5 mei vieren wij. De uitzending staat natuurlijk in het teken van het vieren van die vrijheid.
3: We schakelen met Zwolle, waar later vanochtend het bevrijdingsfestival natuurlijk gaat beginnen.
2: We bellen de lopers die met het vrijheidsvuur onderweg zijn, ook naar Overijssel.
3: En dan zijn er ook nog heel veel vrijheidsmaaltijden. Ook daar zijn we bij, straks in Enter bijvoorbeeld.
2: Dan het weer voor Bevrijdingsdag. Het verkeer, voor zover dat er nog is, want veel mensen zijn vrij. De burger van de meester van de dag hebben we natuurlijk ook over Bevrijdingsdag. En heel veel lekkere muziek hoor je ook. Tot 9 uur bij ons, mij. Radio Oost. Beginnen we je dag met Madonna en Open Your Heart. Nou, dat is een toepasselijk nummer op deze Vrijheidsdag.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: En welkom op 5 mei. Het is bevrijdingsdag vandaag in Nederland en in Overijssel. Dat kan je uitgebreid gaan vieren op deze dag. Bijvoorbeeld op de bevrijdingsfestivals. Die van Overijssel is in Park de Wezenlanden in Zwolle. Waar rond 1 uur het bevrijdingsvuur ontstoken gaat worden. En dan staat Micha uit Zwolle ook op het podium. En nog heel veel andere artiesten tot aan 's avonds laat in Park de Wezenlanden. Denk aan Direct, Hannah mee. En als afsluiters Typhoon en Styx. Zo is dan de cirkel ook weer rond met een Zwolse artiest aan het begin en aan het einde. Yep. Op het hoofdpodium in Zwolle. Maar je hebt nog veel meer andere podia, lezingen. Dus je kan van alles doen in Park de Wezenlanden.
0: En dan zijn daar ook nog de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat La Fuente, de Josti Band samen met Maan Karsu en Rolf Sanchez. Ze gaan met helikopters langs de verschillende festivals. De Josti Band samen met Maan dus, die komen naar Zwolle.
1: Niet met de helikopter, maar met de trein naar het festival komen veel bezoekers. Daarom rijden er vandaag ook meer en langere treinen om mensen naar die festivals te brengen. Naar Zwolle bijvoorbeeld en er weer vanaf.
0: Ja, ik woon aan het station. Ik heb gisteren gezien hoe ze daar het station helemaal gebarricadeerd hebben met van die schotten waarmee ze voetbalsupporters uit elkaar houden. Maar je wordt in een bepaalde richting gestuurd als aankomend reiziger. En denk ik ook weer als vertrekkend reiziger natuurlijk. Dus houd je daar aan. En dan vanaf het station Zwolle is het een klein kwartiertje lopen naar het festivalterrein. Dus dat is te doen. Ook onderweg naar dat terrein is het Nationale Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen. Dus je hoort het net al naar de verschillende festivals. 2.500 estafettelopers lopen met die fakkels naar 107 gemeenten. Dit jaar doet er trouwens ook een Duitse loopgroep mee. Die het vuur via 7 Duitse gemeenten naar de stad Emmerich dan gaat brengen. Er is een groep van 25 Oekraïense en Nederlandse veteranen die het vuur dan weer naar de Oekraïense ambassade in Den Haag brengt.
1: En als het daar dan is aangekomen, dan begint de viering officieel in Utrecht, de gastprovincie. Daar wordt het bevrijheidsvuur daadwerkelijk ontstoken. En dan beginnen alle 14 festivals tegelijk.
0: En er is nog zoveel meer vandaag. Er worden in het hele land vrijheidsmaaltijden gegeten. Gebeurt sinds 7 jaar. Steeds een andere chefkok maakt een vrijheidssoep. Jannie van der Heijden van Heel Holland Bakt heeft dat dit jaar gedaan. Want de soep is in blik verspreid. Kan dan vandaag worden opgegeten. Overijssel organiseert 80 van die vrijheidsmaaltijden in Zwolle. Bijvoorbeeld 100 mensen schuiven daar aan. Gaan dan ook praten over vrijheid en democratie. Maar ook in Deventer en Enschede en Enter. Daar zijn we bij straks.
1: En dan eindigt het allemaal vanavond met het 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. Waar de koning volgens mij ook altijd bij is. Roxanne Hazes, bijvoorbeeld Letitia Gerards, Agda en de Munnik. En ook ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez zijn daar.
0: En dan gebeuren er ook nog andere dingen in de wereld. Want die vieren allemaal niet de vrijheid. Was het maar waar. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten vandaag beginnen. Volgens mij zijn ze gisteren ook al bezig geweest met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hoeft niet te betekenen dat Amerikaanse schepen gaan meevaren. Maar ze zullen in de buurt zijn, zoals ze het noemen. Iran heeft al laten weten dat begeleiden zal worden beschouwd als vijandige handelingen.
1: En aan het einde van de dag kan je ook gewoon lekker gaan zitten voor de tweede wedstrijd in de halve finales van de Champions League. Vanavond is het in Londen Arsenal tegen Atletico Madrid. Die wedstrijd eindigde in 1-1, de eerste wedstrijd.
0: Suzanne en Freek zijn al halverwege, maar wij beginnen pas.

0: Boyzone, hoor je? Love me for a reason. 17 minuten over 6, je luistert naar Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
2: De kranten van vanmorgen blikken natuurlijk ook uitgebreid terug nog op de dodenherdenking van gisteren. Bijna pagina groot op de voorpagina van de Telegraaf. Zien we koning Willem-Alexander en koningin Maxima kijken naar de krans die zij kort daarvoor hebben gelegd. 2 minuten vol betekenis. In heel het land waren mensen gisteravond om 8 uur 2 minuten stil voor iedereen.

0: Sixpence, Non de Richer hier op Radio Oost en Kiss Me. Even bellen met Hendrik Havekort. Prachtige leeftijd van 92 jaar. Heeft honderden gedichten geschreven. Ook honderden limericks. Wat zeg ik, Hendrik? Misschien wel duizenden, of niet?
1: Meerdere duizenden.
0: Want meerdere duizenden?
1: Vijf jaar, zes jaar zo.
0: Wauw.
1: 6 x 360.
0: Doe maar weer. Dat elke dag een mooi limerickje, een mooi gedichtje. Tenminste, dat is wel wat je probeert, hè?
1: Ja, maar van de maand mei, daar moet ik nog aan beginnen.
0: Ja.
1: Want ik had herrie veel drukte met van allerlei andere dingen. En ik schreef dan het onderwerp wel op in een hoofdletters. Maar uitwerken, dat gebeurt dan in een vlaag, in één keer.
0: Ja, dat komt allemaal later nog wel. Ja, over die drukke periode gesproken. Gisteren was ook een drukke dag, begreep ik.
1: Ja, gisteren was een drukke dag. We hebben dus twee keer in de maand een voordracht met een thema wat geladeerd is met gebeurtenissen uit Europese landen. Gisteren was België aan de beurt.
0: Ja.
1: En ik had een angstgevoel. Wat gebeurt er in België? Wat kun je van België verwachten? Kennen ze daar veel muziek? Hebben ze daar een opera geschreven? Hebben ze daar musicals? Ik wist er helemaal niks van.
0: Helemaal niks.
1: Maar het is goed gekomen. We hebben met ouderwetse nummers, met Wiltura, Clouseau en die andere Salvatore Adamo. Daar hebben we ook nog een prachtig van die. Hoe heet dat lied ook alweer?
0: Dat klinkt
1: professor,
0: heel mooi. De professor. Dat klinkt als een ontzettend mooie dag, Hendrik. En vandaag staat er ook weer veel op de planning.
1: Vandaag staat zingen na de middag. De dinsdagmiddag is hier een van de mooiste middagen van de week. Daar heb ik tenminste de directie vroeg mee eens wanneer. Heb jij een idee wat hier het meest gewaardeerd wordt? Ik zei nou, er is maar één ding. Samen zingen.
0: Ja.
1: Want de dementie bij ouderen zoals hier, die neemt natuurlijk met de dag toe. En die ontspanning die eruit gaat van samen zingen, dat is fenomenaal.
0: Schitterend.
1: Je ziet de mensen gewoon opbloeien. Zo'n hele middag van 2 tot 4 doen we dat. Dat is ene grote saamhorigheid. Ene blijheid die eruit staat. Fantastisch.
0: Ja, heerlijk. En je zegt, we doen dat hier. Waar heb je het dan over? In Denenkamp doe je dat, hè?
1: Nee, dat is niet. Dat is in Agelo, in de Amanshoeve. En dat zingen we in de grote zaal en dat heet hier het Noberhoes.
0: Noberhoes.
1: Een prachtige zaal met een fantastische echo. Net of je in een heel grote kerk bent.
0: Och.
1: En daar krijg je allerlei echo's van. Vooral met samenzang is dat prachtig.
0: Schitterend, Hendrik. Nou, ik ben benieuwd naar jouw limerick van de dag. Ja, je hebt er vandaag dus nog geen één gemaakt, maar het gaat wel over Bevrijdingsdag, hè?
1: Ja, je hebt me op tijd net op tijd getipt dat je het even nog zou bellen. Ik heb even rap gekeken. Vorig jaar heb ik er wel eentje gemaakt. Ook een niemendalletje, hoor. Even om er aandacht aan te geven.
0: Komt-ie.
1: Bevrijdingsdag. Festivals trekken veel mensen, ouders met baby's en ook wensen. Genieten van vrijheid, in vrede en blijheid vind je in Europa je grenzen.
0: Hendrik, mag ik jou weer ontzettend bedanken.
1: Dat is met die rijm van een limerick. 3 keer moet iets rijmen, de eerste 2 regels met de laatste. En die derde en die vierde moeten ook weer rijmen. En dat heeft aan een bepaald ritme. Moet aan een bepaald ritme voldoen. Dat is het enige waar je op moet letten. Verder is het een koud kunstje.
0: En dat kun je als geen ander, Hendrik.
1: Ah.
0: Zeg een fijne dag.
1: Ja, dat wens ik jou ook een fijne uitzending verder.
0: En tot morgen.
1: Tot morgen dan.
0: Jojo.
1: Doei.

0: John Parr en Saint Elmo's Fire hier op Radio Oost. Ontzettend fijn dat je erbij bent. Bijna 11:30. Zometeen het laatste Overijsselse nieuws met de weekend natuurlijk. En zometeen ook muziek van René Vroeger. Just Say Hello en Barry White. You're the first, the last, my everything.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Wat zeg je?
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
3: Ja, wat op Dirk kun je rekenen!
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
4: Ook in de actie bij Dirk. Koop dan chilisaus of sriracha's. 1,49. Lekker.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar Zeker Voordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Het is inmiddels 11:30. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert. De laatste Overijsselse nieuws, dat krijg je van Wieke Essendal.
15: Goedemorgen. Boeren lopen op meerdere plekken weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel en gebiedsgerichte maatregelen. Ze hebben boeren rond het Natura 2000-gebied het Wierdense Veld het vertrouwen in de provincie opgezegd en het overleg opgeschort. Ze zeggen dat ze zich niet gehoord voelen door de provincie. Overijssel zou plannen presenteren die invloed hebben op landbouwgrond, zonder dat de eigenaren daarbij betrokken zijn. Het CDA in Overijssel heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. De Albert Heijn begint een proef met bodycams om agressie en geweld tegen personeel tegen te gaan. Ieder jaar melden medewerkers duizenden incidenten van schelden en lastigvallen. Die proef start nu in 4 supermarkten in de Randstad. Maar als de test succesvol is, dan volgen meer winkels in de rest van het land. Vooral op plekken waar al beveiligers werken. Die bodycams worden alleen gedragen door die beveiligers en niet door het winkelpersoneel. En het is een beetje een saaie start van de dag, maar dat is helemaal niet erg. Straks is beter weer voor het Bevrijdingsfestival in Zwolle. In Park de Wezenlanden worden heel veel mensen verwacht. Het is het grootste gratis festival van ons land. De organisator die kijkt in het bijzonder uit naar de eindshow, net als Benjamin en ik, van Typhoon en Styx, de rappers uit Zwolle.
16: Nou ja, hij is de afgelopen weken zijn ze ermee bezig geweest. Dus ja, we hebben nog geen idee wat er komt te staan. Maar dat het mooi gaat worden, daar zijn we zeker van.
15: Ga jij kijken strakjes?
0: Oh, ik wil eigenlijk wel heel graag.
15: Ja, hè?
0: Ik kan het bijna niet. Ik kan er bijna niet heen.
15: We zijn allebei groot fan.
0: We zijn allebei heel groot fan. Ik vroeg het net aan Bastiaan. Hij gaat niet. Dus we kunnen hem niet verwachten op het trein. Mm. Maar Typhoon en Styx, ja. Och.
15: Ja, de ultieme hiphophelden. Rico komt vast ook nog even kijken. Dat is weer opgezwollen van vroeger een beetje.
0: Het moet wel. Ik denk dat hij wel als verrassingsact
15: thuiswedstrijd
0: op het podium komt. Ja, zeker. Ga jij?
15: Zeker.
0: Leuk.
15: Nou, tot vanavond. Wat dat betreft dan. Het Bevrijdingsfestival kun je ook lekker volgen vanuit huis. Als je er geen zin in hebt om helemaal die kant op te gaan. Je kunt het allemaal volgen hier op de radio. En natuurlijk vanavond op de televisie.
0: En Bart Kieft, die is zometeen weer op het terrein. En ja, we gaan even schakelen met hem. En ook met de camera die daar op het terrein staat.
15: Leuk.
0: Dus dan kun je zometeen even op TV Oost ook lekker meekijken vanaf het Bevrijdingsfestival. Wieke, dankjewel. Het weer, ja, dat valt nog een beetje tegen. Er was wat regen vanochtend, vooral in Twente. In de middag blijft het wel meestal droog, gelukkig. En in het noorden komt soms de zon tevoorschijn. Er staat een matige wind uit het noordoosten. En het wordt wel een beetje fris, zo'n 13 tot 14 graden. In de avond gaat het vanuit Twente op meer plekken weer regenen. De dag van morgen, nou, dan blijft het een beetje bewolkt. Vooral in het oosten van onze provincie kan het lang regenen. In het noorden blijft het waarschijnlijk wel droog. Het wordt dan nog wel ietsje kouder met 12 tot 14 graden.
10: Benjamin.

0: Barry White and You're the First, The Last, My Everything. Zometeen even schakelen met Bart Kieft. Ik werd net gebeld door Han Neeskens. Hij wilde nog even zijn eigen limerick maken. Ik had net Hendrik Havenkort in de uitzending. Een prachtige leeftijd van 92 heeft hij. Hij maakt honderden, wat zeg ik, duizenden gedichten. En ook nog eens duizenden limericks. En Han dacht van, nou ja, dat kan ik ook wel. Hij heeft een limerick gemaakt voor Hendrik Havenkort.
1: Die meneer met die mooie limerick, dat is een dichtende slimmerik. En bevrijdingsdag, dat is een dag die er zijn mag. Dit is het dan, de groeten van Han.
0: Oh, Han kan er ook wat van. Ja, zeker wel. Morgenochtend weer Hendrik Havenkort met een nieuwe limerick hier in de ochtend van Radio Oost. Heel fijn dat je erbij bent. Zometeen dus Bart Kieft weer vanaf het Bevrijdingsfestival Overijssel. Je kan even meekijken op TV Oost, daar zie je al het terrein. Het is nog een beetje leeg, maar het wordt vanzelf druk. René Vroger is dit.

0: Aretha Franklin op Radio Oost en Say A Little Prayer. Ja, ik doe ook een beetje een schietgebedje dat het allemaal mooi weer wordt vanmiddag en vanavond. Je kan meekijken via TV Oost en je ziet al het schitterende podium bij Bevrijdingsfestival Overijssel. Waar, nou ja, het zonnetje ook best wel schijnt.
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: En onze verslaggever natuurlijk, zometeen ook te zien op TV Oost. Die is ook aanwezig. Bart, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Laatste voorbereiding als het gaat om dat geweldige bevrijdingsconcert dat natuurlijk op het punt van beginnen staat hier in Zwolle. Het enorme terrein en wij staan op het podium op dit moment. Dit is de band van Micha Bartels. Ik loop eventjes naar hem toe. Soundcheck op dit moment op dit podium. Micha, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Geweldig.
3: Ja, niet normaal. Ja, dit is fucking vet.
2: Ja, jij gaat straks spelen. Winnaar van de talentprijs, cultuurprijs Overijssel, popprijs Overijssel. Ja. Je gaat als een speer. Ja. En dan vandaag?
3: Ja, vandaag. Ik weet dat 2 jaar geleden stond ik op het Sena-podium. Toen werd ook door de Oost gevraagd van, en waar, wat is nou de toekomst? En toen wees ik zo naar het grote podium. En vandaag zijn we het gewoon aan het doen. Dus het voelt echt als een full circle, moment. Voor de hele band ook. Het zijn allemaal Zwollenaren, dus het is allemaal echt gek, ja. Ja,
2: Zwolle rules!
3: Ja, Zwolle rules, baby. Come on nou. Ja, zeker weten. Ja.
2: Hoe voelt dat?
3: Een beetje onecht of zo. Het voelt onnatuurlijk, maar het voelt ook weer heel natuurlijk. En we gaan ook gewoon lekker spelen. Dat is het belangrijkste, weet je.
2: Ja, je kunt je huis bijna zien liggen.
3: Ja, bijna wel, ja.
2: En wat is het snel gegaan het afgelopen jaar met jullie?
3: Ja, het is we zijn van lege kroeg naar volle zalen gegaan in rap tempo. En we zijn alleen maar elke keer als er weer mensen volgen, zijn we gewoon blij dat we mogen spelen. En dat is ook wat we vandaag gewoon gaan doen.
2: Oké, je staat met je instrument hier. Het gaat natuurlijk om de bevrijding, het gevoel van vrijheid. Hoe zit dat persoonlijk met jou? Hoe zou je dat omschrijven, het gevoel van vrijheid voor jou?
3: Nou, voor mij is dat heel erg een soort van dat je je eigen mening mag hebben. En dat je met elkaar durft te praten en kan praten. En dat het oké is. En dat we dit ook vandaag met elkaar mogen doen. Dat we vandaag met elkaar mogen vieren en mogen dansen en mogen lachen en mogen huilen als het moet, weet je wel. Dus dat is voor mij echt vrijheid.
2: Ja, en is het ook het heerlijk spelen op een podium? Dat gevoel van vrijheid?
3: Ja, dat is voor mij. Ik denk dat het voor mij heel erg het gevoel van vrijheid is. Maar wat ik al zei, als je als mens gewoon mag doen wat je wil doen in het leven, dan is dat is het allerbelangrijkste.
2: Okay. Kun je iets laten horen, kort?
3: Oh man, oh God, it hurts. Ja, dat doen we gewoon. Yeah, I give you some sunlight in my eyes. And I know it ain't forever.
2: Geweldig, heel veel succes.
3: Ja, dankjewel.
2: Zet door straks. Hè? Yo. Heb je de bibbers trouwens?
3: Nee,
2: komt goed. Nou, dankjewel. Ik loop nog eventjes deze kant op. En ik tref hier een meneer in vol ornaat. Dag, wie bent u?
4: Ik ben Robert de Vries. Ja. Van de vereniging Veteranen Zwolle.
2: Kijk eens aan, waarom bent u hier op dit moment?
4: Wij zijn hier omdat wij samen met Micha de bevrijdingsfeestel gaan openen. En wij gaan het daar doen op het veld naast de vlaggen. Die gaan we hijsen op het moment dat de vlam is ontstoken. En dan gaan we samen met iedereen de bevrijding vieren. Daarvoor zijn we hier vandaag.
2: Okay. Uw gevoel van vrijheid, heel persoonlijk, als u in uw hart kijkt. Wat doet het met u? Wanneer ervaart u dat het meest?
4: Op de dagen als vandaag. En gisteren ook. Want gisteren bij het dodenherdenking waren we ook aanwezig. Dan voel je weer waarvoor we het doen. En vandaag met de mensen die allemaal hier naartoe gekomen. Wij zijn hier elk jaar. We hebben ook een paviljoen. Merk je gewoon dat we nog vrij zijn. Ja, en dat ook houden zo.
2: Ja, en in uw persoonlijke leven?
4: Ik ben nog steeds beroeps- en actief dienend. En daardoor weet ik heel goed wat er in de wereld speelt. En ik hoop dat we met onze bijdrage ervoor kunnen zorgen dat we nooit in de positie gaan komen waar we een 80 jaar geleden wel in geweest zijn.
2: Okay, dank voor uw toelichting. Ik wens u heel veel vrijheid toe en een prachtige dag.
4: Dank u wel.
2: En we luisteren nog even naar Micha.
4: Doen we.
2: Micha.
0: Hij ziet er ook wel als een popster uit, hè Bart. Zeg, hè, als je niet weet dat het een artiest is, hoef je alleen maar naar zijn kleren te kijken.
2: Jazeker.
0: Je kan meekijken via TV Oost. Je zag hem met zijn zwarte zonnebril, zijn zwarte jackie en zijn gitaar in zijn hand. Nu nog aan het soundchecken, Micha. Maar later dus vandaag live te horen op een bevrijdingsfestival Overijssel. Micha nu ook op Radio Oost.

0: Micha in Pray. Je hoorde zojuist dat hij een beetje aan het oefenen is op dit moment op het podium bij het Bevrijdingsfestival Overijssel. Ik kan stiekem even nog meer laten horen van de test. Dus kijken, wat zijn ze aan het doen? Ja, het is nog echt wel even een soundcheck. Maar dat klinkt al lekker hoor. En zojuist dus te horen hier op Radio Oosten. Zometeen back to the 80s. Terug naar de jaren 80 met de mooiste muziek uit de jaren 80. Mocht je een mooie suggestie hebben, laat het achter. 0645671331. Dit is ook een mooie plaat, maar dan wel uit de jaren 90. 1993, de Jazzpolitie en liefdesliedjes natuurlijk.
1: Er zijn

0: 5 mei, het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
1: Hallo Zwolle!
0: De hele dag op radio, online en via onze app. 's Avonds zie je op TV Oost Bert van Lossen en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Vandaag bij RTV Oost.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
13: Stihl, sterk werk.
14: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Only. Geisha. Zozo. Red Button. JDY. Vero Moda. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De teleurstelling is groot bij Zwolwacht. Na het advies van de verkenner voor het nieuwe bestuur in Zwolle. Die partij komt namelijk waarschijnlijk in de oppositie terecht. De gemeenteraad bespreekt donderdag het advies van de verkenner. En vanmiddag begint natuurlijk het Bevrijdingsfestival in Zwolle. En we zijn daar volop bij, radio, tv en ook op oost.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Back to the 80s. We gaan zo back to the 80s, terug naar de jaren 80. De mooiste muziek uit de jaren 80. Welke muziek uit de jaren 80 wil je horen? Laat het even achter. 0645671331. En ik ben in het bijzondere op zoek naar een vergetie. Dus een vergeten plaat uit de jaren 80. Nou, eentje die je zeker niet vergeten is, die hoor je zo meteen direct. In Excess en Suicide Blonde.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
20: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
21: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
22: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Benjamin Borgman.

0: In Excess en Suicide Blonde, Arnold uit Holte. Dankjewel voor deze.
1: Benjamin Borgman.
0: Het heeft niets met zelfmoord te maken, deze plaat. Het is een Engelse woordspeling op died by her own hands. Verbasterd tot died by her own hands. Ja, D-I-E-D of D, Griekse I-E-D. Wat natuurlijk staat voor het verven van je haar in een andere kleur. De titel zal verwijzen naar Kylie Minogue, destijds de vriendin van Michael Hutchins, die zich onherkenbaar had gemaakt door haar haar plots te blonderen. Moet niet gekker worden. Hier op Radio Oost in Excess dus. 8:08. Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio Oost. En mocht je niks willen missen van het terrein van het Bevrijdingsfestival Overijssel, doe dan ook even TV Oost aan. Dan heb je tegelijkertijd de radio en ook nog de tv-uitzending bij Bevrijdingsfestival Overijssel. Ga jij er nog naartoe? Laat het even weten. 06-4567-1331. Waarvoor je een jaren 80 plaatje aanvragen, mag dan natuurlijk ook via datzelfde WhatsApp-nummer of bellen naar 074-2456-665. U2 wil ik eigenlijk nog voor je draaien. Ik wil Shaking Stevens nog voor je draaien. Maar mocht jij nog een betere suggestie hebben, laat het weten. Radio Oost. En deze wil ik ook heel graag voor je draaien. Nou, ik ben al bezig. Detroit Spinners op Radio Oost. En Cupid.

0: Eentje die niet zo vaak hoort van Rob de Nijs. Johnny Soldaat hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent. Ja, er komen veel mooie suggesties binnen. Allerlei suggesties voor de jaren 80. Mocht je er zelf in hebben, laat het even weten via de WhatsApp van Radio Oost. Wie dat ook heeft gedaan, ja, dat is Emiel Stuppeler. Emiel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En voordat we jouw plaat zo gaan draaien, voordat we vertellen over welke plaat het gaat, welke herinnering heb jij hieraan?
1: Ik, in die tijd, toen die muziek uitkwam, toen woonde ik in Amerika als tiener.
0: Oh, wow.
1: En met schoolvriendjes probeerde ik dat nummer Under the Milky Way uit te zoeken op gitaar. Maar in die tijd lukte dat gewoon niet. Wij vonden dat zo moeilijk. Maar ja, ik heb wel veel goede herinneringen aan de 80er jaren muziek. Maar... En daarna ben ik, een paar jaar later, ben ik wel naar het conservatorium gegaan.
0: Oh. Dus
1: laatst hoorde ik dat nummer weer van Under the Milky Way. En ik dacht, ik pak mijn gitaar er eens bij en nu kon ik het eigenlijk in één keer meespelen.
0: Dus, echt?
1: Ja.
0: Gewoon in één keer. Het was eigenlijk helemaal niet zo lastig meer zoals vroeger.
1: Nee, je doet dat toch wel een heleboel kennis op, zeg maar. Ja. Dus,
0: Ja. En wat was het toen zo moeilijk aan? Als we zo meteen naar het nummer luisteren, is er een bepaald stukje waarvan je nog weet van, oh, dit kon ik toen echt niet. Dit was zo lastig.
1: Nou, het is meer dat ik de akkoorden niet herkende. En als je dat gewoon veel doet, dan herken je de akkoorden op een gegeven moment. Maar het was een wat ander akkoord dan het normale akkoord, zeg maar. En dat herkenden we gewoon niet. En hoe we ook zochten, we konden het gewoon niet vinden op de gitaar, zeg maar. Dus, ja.
0: Schitterend. Heb je die oude vriend het nummer nog leren spelen?
1: Nee. Ik heb al heel lang niet meer gesproken.
0: Eens een keer een reunie en dan samen eens even Under the Milky Way spelen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heel erg bedankt, Emiel, voor jouw herinnering. En we gaan hem draaien. The Church Under the Milky Way.

Vamos a la playa in de Back to the 80s hier op Radio Oost. Zometeen het laatste nieuws uit Overijssel krijg je natuurlijk van Wieke. Ik heb ook nog muziek zometeen na 12:30 voor je van The Gladys Knight. License to Kill. En er is ook een hele mooie vergeten plaat uit de jaren 80 aangevraagd. Een vergeet die wel te verstaan. Michel uit Houten, dankjewel. Die plaat hoor je zometeen. Eerst tot het nieuws hoor je nog deze. Ook een hele vrolijke. Shaking Stevens, This Old House.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: En zo is het alweer 1:30. Een hele goede middag. Het laatste Overijsselse nieuws krijg je van Wieke Essendal.
11: Ja, goedemiddag. Boeren lopen op meerdere plekken weg uit het overleg met de provincie over natuur- en gebiedsgerichte maatregelen. Zo hebben boeren rond het Natura 2000-gebied het Weerdense Veld het vertrouwen in de provincie opgezegd en het overleg dus afgezegd. Ze zeggen dat ze zich niet gehoord voelen door onze provincie. Overijssel zou plannen presenteren die invloed hebben op landbouwgrond zonder dat de grondeigenaren daarbij betrokken zouden zijn. Het CDA in Overijssel heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. Morgen dan gaat het erover bij de Provinciale Staten. En artiesten als La Fuente, Rolf Sanchez en ook de Josti Band zijn per helikopter vertrokken naar de bevrijdingsfestivals in ons land. Ze stegen vanochtend op vanaf de vliegbasis met toestellen van Defensie. De artiesten treden verspreid over het land op als ambassadeurs van de vrijheid. Zangeres Karsu kon door het slechte weer in het zuiden van ons land niet mee met de heli en reist nu maar even per auto. Het heeft allemaal te maken met Bevrijdingsdag natuurlijk. Wij zijn daar ook de hele dag bij. En nog even terug naar de Josti Band, want zij zijn dus dit jaar ook ambassadeurs van de vrijheid. Mogen dus het hele land door en komen straks ook naar Zwolle. Deze slagwerker van de band is er helemaal klaar voor. Hij heeft goed geoefend.
12: Ja, we hebben vanaf... Even denken, januari ongeveer hebben we dat gedaan. Hebben we geoefend. Hey. En dat was leuk altijd.
11: Ja, voor de organisatie achter de Josti Band betekent het ambassadeurschap een behoorlijke uitdaging, want iedereen moest op vandaag worden voorbereid.
13: Bijvoorbeeld een helikopteroefening met Defensie, want onze cliënten hebben nog nooit in een helikopter gezeten. Want we gaan naar 4 festivals toe. We hebben een hele grote Josti Band, 120 leden. Zeker. Ja, die kunnen onmogelijk allemaal naar 4 festivals. Dat is ook
14: en
13: veel
14: allemaal
13: te
14: in die helikopter?
13: Allemaal ook niet. Nee, ook niet. Nee, dus dat is met 4 bussen, verschillende opbouwteams, nou, you name it. Artsen mee, gedragskundigen mee. Want alles natuurlijk wel moet veilig zijn en ook verantwoord voor onze cliënt.
11: Ja, heel veel voorpret ook gelukkig. Vanavond dan staan ze dus in Zwolle samen met Maan op het podium. Dat kun je dus nog gaan zien op dat gratis festival in Park de Wezenlanden. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Ik vind het toch knap hoor, met de Josti Band ook. Je hoort wat voor voorbereiding het allemaal moet hebben. En dat ze het toch allemaal doen. Ik vind het echt heel bijzonder.
11: Wat zullen zij een leuke dag tegemoet gaan. Heel
10: inderdaad.
11: Leuk.
10: Inderdaad. Wieke, dankjewel. Gaan we naar Geert Voerman voor het weer van vandaag. Want daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar. Geert, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Benjamin.
10: Ja, ik zie op de beelden, want wacht, ik zal even op de goede knop klikken. Als je naar TV Oost kijkt, kun je naar het terrein kijken van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Daar is het niet zo heel slecht weer, maar wat gaan we krijgen vandaag? Kunnen we een zonnetje verwachten?
7: Nou, het zonnetje niet, denk ik, in Zwolle onder andere. Het is op het moment wel vrijwel overal droog, maar ook bewolkt. Alleen het uiterste noordwestelijke puntje van Overijssel zien ze een beetje de zon. En dat heeft te maken met opklaringen boven Flevoland, het westen van Friesland. Die komen nog wat dichterbij. Ik denk de meeste plaatsen bewolkt, maar in het westen van de provincie zou in de loop van de dag de zon hier en daar een beetje bijkomen. Misschien net nog in Zwolle, maar ik denk vooral de regio Steenwijk denk ik dan aan. En misschien omgeving Kampen, Wilsum, die gebieden. Maar wel op de meeste plaatsen droog vanmiddag dus. Met een toch een vrij kille noordoostenwind. Temperaturen tussen de 12 en 14 graden. De 14 graden dan vooral het westen van de provincie als de zon er even bij komt. Vanavond eerst droog met een loop van de avond. Dan zul je zien dat in de Twente langzaam maar zeker weer wat begint te regenen. Licht te regenen, wat gespetter. In de loop van de nacht wordt het wat intensiever. Dan is het na middernacht met regen die zich langzaam maar zeker uitbreidt tot misschien nog net in Zandland. In het noordwesten blijft het droog, 7 tot 8 graden. En morgen overdag opnieuw een dag met veel bewolking. Kil, 11 tot 13 graden, de laagste temperatuur in de regen. Want vooral in het oosten van de provincie kan nog een enige tijd door blijven regen. Misschien wel een groot deel van de dag, wat gemiezer de hele tijd. En in de loop van de middag trekt die regen naar het oosten weg. Maar het westen begint allemaal droog. En dan blijft het ook droog.
10: Oké, en wat later op de week kunnen we daar al een beetje naartoe kijken?
7: Jazeker, het gaat wel veranderen. Kijk je naar de donderdag, dan komt de zon op veel plaatsen toch weer bij. Ook stapelwolken, die gaan zich in de middag wat uitspreiden. Die temperatuur die gaat wat in de lift. Op veel plaatsen toch weer zo'n gemiddeld 15 graden. En als de zon flink meedoet, 16 graden. Met een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. En dan zitten we op de vrijdag. Dan worden we wakker met een oostenwind. En dat maakt wel verschil, want dan komt er weer warmere lucht binnen. Er is zon, er zijn wolken, dat wisselt elkaar weer af. Maar dan wordt het 18, misschien lokaal wel weer 19 graden. En zaterdag en zondag met regelmatig zon, ook bewolking, zitten we boven de 20 graden. Dan moet je denken 20 tot 22 graden, denk ik misschien lokale 23 graden. Zaterdag waarschijnlijk droog en zondag komt er dan weer een bui bij. Dus na die kille dag van vandaag en vooral morgen gaan vanaf donderdag weer met qua temperatuur weer omhoog.
10: Nou, kijk aan, een mooi vooruitzicht. Weten wij weer waar we aan toe zijn, Gert. Kan ik jou nog verwachten vanavond bij het Bevrijdingsfestival?
7: Nou, misschien staat misschien nog wel op de planning. Oeh. We wonen vlak in de buurt, dus het zou zomaar kunnen zijn dat we er even heen rijden.
10: Nou, welke act kijk je uit?
7: Nou, dat heb ik niet even diep gekregen.
10: Ja, direct komt.
7: De bankzitters zijn nog geloof ik vanavond. Als ik me niet
10: de bankzitters in Zwolle?
7: Of Enschede.
10: Nou, in ieder geval één groot feest.
7: We gaan dat niet door.
10: We gaan het zien, Gert. Misschien tot vanavond.
7: Oké.
10: Jodekje bel.
14: Benjamin.

0: Een vergeten plaat uit de jaren 80. Da da da van Trio met de dank aan Michel uit Houten. Dankjewel, dankjewel. Zometeen de verjaardagskalender met Cor en Marjolein. Eerst nog even naar het Bevrijdingsfestival.
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: Met natuurlijk Bart Kieft. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag vanuit Zwolle, BFO Bevrijdingsfestival Overijssel. Ja, en het gaat nu echt los. De eerste mensen komen binnen. De hekken daarachter, achter mij, achter het provinciehuis, zijn geopend. En dat betekent dat er een hele stroom mensen binnenkomen. Ik zie meneer Seibon, burgemeester van Dalfsen. Goedemiddag. En hier bij mij, jongens, wie zijn jullie?
3: Sorry,
2: ik sta er helemaal niks van. Wie zijn jullie?
3: AVP!
2: Dat is beter, dat is duidelijk. Waarom zijn jullie hier? Eén voor één, alstublieft. Oké, wat voor vlam is dat?
4: Bevrijdingsvlam.
2: En wat is de bevrijdingsvlam?
4: Weet dan niet.
2: Dat weet je niet. Wie weet dat, de bevrijdingsvlam?
4: De vlam, want een teken is van vrijheid.
2: Oké, okay, ja, dat komt er. Ja, en dat is. Ja, ga door.
4: Er was heel veel vuur aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, dus gingen vechten.
2: Ja. Oké, zoiets. Dit is vooral het vuur van de vrijheid. Ja. Jullie, voelen jullie dat ook een beetje?
3: Ja!
2: Hoe dan?
3: Weet ik toch niet.
2: Okay, nou, jullie gaan zo meteen met die vlam op weg. Die vlam, die hebben we hier, hè? Toch?
5: Ja, dat klopt. Uit Wageningen is die hier gekomen.
2: Wat een ontzettend klein vuurtje. Wat een ontzettend klein vlammetje.
6: Ja, het is een kleine vlam, maar van grote betekenis.
2: Dat is mooi gezegd. En die vlam wordt zometeen enorm natuurlijk, hè? Direct naast het podium. Daar kunnen we even naar kijken. Jullie blijven hier nog even staan. Want we kijken hier tussen de bomen door. Het reuzengat hebben we hier. En daarachter, direct daarachter, het grote veld met de main stage. Het makerspodium. Prachtig plaatje nu al, ondanks dat het nog niet zo druk is. Kijk eens eventjes, dat reusachtige reuzenrad en daarachter het hoofdpodium. Meneer en mevrouw, goedemorgen, goedemiddag. Hoe gaat het met u?
7: Ja, goed.
2: Hoe vrij voelt u zich vandaag, persoonlijk?
7: Nou, heel vrij, want ik heb een vrije dag.
2: Ja, kijk eens aan.
7: En het is bevrijdingsdag natuurlijk, dus. En wij gaan altijd naar het bevrijdingsfestival.
2: Ja. Is dat iets wat u echt in uw vezels voelt, die vrijheid? Wat, persoonlijk, wat betekent het voor u?
7: In mijn vezels, ja, tegenwoordig is dat wat lastiger in deze omstandigheden in de wereld natuurlijk. Maar ik denk dat we het juist daarom ook moeten vieren dat we in Nederland nog steeds vrij zijn.
2: Ja, u ziet het ook, u voelt het ook in kleine dingen?
7: In kleine dingen, ja, het is in grote en kleine dingen. Ik bedoel,
2: hoe dan voor u persoonlijk en waar, in een thuissituatie? Nou,
7: dat is wat lastig zo te zeggen, maar dat we de vrijheid hebben om met z'n allen naar zo'n gebeurtenis te gaan, dat is toch al iets heel waardevols, denk ik.
2: Ja. U gaat helemaal los vandaag?
7: Dat weet ik nog niet.
2: Nou, u moet die kant op. Ik wijs u de weg. Dat is de richting het hoofdpodium. Veel plezier. High five doen ze dan, hè? Op de vrijheid. Dank u wel, meneer. De lopers van PEC, de jonge en de oude lopers, die staan klaar. Die gaan zo meteen zo 5 voor 1 in de richting van het hoofdpodium. Daar wordt om 1 uur, klokslag 1 uur, wordt het bevrijdingsvuur ontstoken. En dan is het helemaal los. Dan is het Bevrijdingsfestival Overijssel officieel geopend.
0: Schitterend. Bart, dankjewel. Jong en oud, geniet van het Bevrijdingsfestival. En we staan natuurlijk stil bij de vrijheid. Want zoals gezegd is dat allemaal niet vanzelfsprekend. Na ene bij Paula, nog veel meer Bart Kieft vanaf het Bevrijdingsfestival in Overijssel. Terug naar de jaren 80. Cyndi Lauper op Radio Oost. En Girls Just Wanna Have Fun.

0: Cyndi Lauper, Back to the 80s, Girls Just Wanna Have Fun.
1: Wie zou er vandaag jarig zijn? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Nou, dit keer alleen met Marjolein volgens mij. Marjolein, goedemiddag.
2: Goedemiddag Benjamin.
0: Cor is er even niet.
2: Nee, Cor zit even binnen, lekker aan de koffie.
0: Lekker aan de koffie, moet ook gebeuren.
2: Met een stuk appelgebak.
0: Met een stuk appelgebak, moet niet gekker worden op deze dinsdagmiddag.
2: Nee, maar het moet de 5 mei vieren,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, dat is ook zo, dat is ook
2: je
0: zo.
2: Je moet bevrijding vieren, Benjamin.
0: Ja, hebben jullie helemaal gelijk in. Kan ik jullie nog verwachten bij het bevrijdingsfestival vandaag?
2: Nee, we hebben een crematie vanmiddag,
0: ach,
2: Benjamin.
0: Ach nee, oh sterkte.
2: Ja, dankjewel.
0: En gecondoleerd natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
0: Hopelijk hebben jullie daarna nog wel wat rust. Rust in de benen.
2: Rust, ja hoor, Benjamin. Ja hoor, zeker. Zeker.
0: En natuurlijk zeker. Die verjaardagskalender. Ik zit erop te wachten.
2: Ja. Nou, dat is als eerste de vrouw van Bastiaan. Dat is Loes.
0: Oh ja.
2: Loes is jarig vandaag.
0: Hoe oud? Hoe jong?
2: 33 jaar geworden.
0: Loes Wiggers, hartstikke gefeliciteerd.
2: Ja, dan is jarig Sjoukje Smit.
0: Sjoukje Smit.
2: 76 jaar.
0: Mooie leeftijd, 76.
2: Ja, dan is jarig Mart Hoogkamer.
0: Mart Hoogkamer, daar zijn jullie zo gek van, hè?
2: Ja, 28 jaar.
0: 28, jonge kerel nog.
2: Ja, zeker.
0: Doe maar weer.
2: Dan is jarig Chris Brown, die is 38 jaar.
0: De R&B-zanger.
2: De oude, ja, en dan is jarig Adele, 39 jaar.
0: Ook nog.
2: Ja, en medium vrouwelijke Jomanda is 78 jaar.
0: 78, Jomanda, ja.
2: Jomanda. En dan hebben we nog Melinda Gulea.
0: Wie?
2: Dat is een, Melinda Gulea, dat is een actrice uit de serie The A-Team.
0: De A-Team, och.
2: De A-Team,
0: oh,
2: ja.
0: Daar heb ik vroeger heel veel gekeken. Die naam zijn we even niks, maar die A-Team,
2: nee,
0: schitterende serie.
2: Ja, ik keek vroeger ook veel naar... En dan is nog de media nieuwslezer Brian Williams.
0: Brian
2: 68
0: Williams.
2: Jaar.
0: 68 jaar. Dat zijn ze.
2: Dat zijn ze, Benjamin.
0: Marjolein, mag ik jou bedanken?
2: Graag gedaan.
0: Ik wil je toch een hele fijne dag wensen vandaag.
2: Ja, jij ook, hè, van hetzelfde, hè, Benjamin. En tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Oké.
0: Doei.
2: Doei.

0: Vulcano, een beetje van dit op Radio Oost. Een hele fijne dag en veel plezier zometeen met Paula Keijzer natuurlijk.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
6: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
5: Nu spectaculaire keukenactie bij Stahlkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stahlkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
7: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Boeren lopen op meerdere plekken weg uit overleggen met de provincie over natuurherstel. Ze zeggen dat ze zich niet gehoord voelen door de provincie. Morgen dan wordt er een debat over gevoerd. En rond dit moment wordt het bevrijdingsvuur in Zwolle aangestoken op het festivalterrein in Park de Wezenlanden. En wij zijn daar natuurlijk bij. Je vindt het in de app.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Oostnieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. Twee weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Rips & Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. Drie dagen Rips & Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Bryan Adams, Mel C, When You're Gone.
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: Bevrijdingsfestival Overijssel, ja, daar zijn we natuurlijk vandaag bij aanwezig. Onze Bart Kieft, die staat daar ook. Ja, en Bart, net opeens was daar het vrijheidsvuur.
2: Precies, en dat is ontstoken en dat betekent dat het Bevrijdingsfestival Overijssel officieel geopend is. Toch altijd weer indrukwekkend om te zien dat dat grote vuur gaat branden. Dat gebeurde met behulp van een kleine fakkel, gedragen door een van de loopsters van AV PEC, de atletiekvereniging hier in Zwolle. Op dit moment op de achtergrond, op het podium, wordt gezongen het Wilhelmus. Even meeluisteren, kippenvel.

0: Nou, en dat volkslied wordt afgesloten met applaus hier op het veld. Ook door de mensen die inmiddels allemaal hier terecht zijn gekomen. De hekken om 12:30 open. Nou, ik schat dat er inmiddels toch al wel zo'n 4.000-5.000 mensen zeker op dit veld zijn. De speaker spreekt de menigte op dit moment toe. Daar staat een heel bijzonder gezelschap. Kunnen we eventjes naartoe lopen? Dat zijn de mannen en vrouwen, veteranen. Tussen de mensen door hier. Veel jong publiek inmiddels ook aangekomen. En we kunnen eventjes hier naar deze mannen toe lopen. Tenminste, als we al geëigend zijn om hen wat te vragen. Ik denk die mogen al iets vragen of is het... Ja? Ja? Eén momentje nog. Moet één moment wachten. Geef acht. En dan gaat er gesalueerd worden door deze mannen en een paar vrouwen. Kijk eens aan. Heren, hoe voelt dat dan weer? U heeft zojuist gesalueerd, het volkslied gehoord en het vuur brandt.
1: Ja, trots hè. Hartstikke trots.
0: En dat blijft?
1: Ja, dat blijft altijd. Ja,
0: want wie bent u? Waar komt u vandaan en waarom bent u hier?
1: Ik ben luitenant-kolonel BD buitendienst Klappen. En ik kom uit Zwolle.
0: U komt uit Zwolle. Thuiswedstrijd voor u?
1: Ja, altijd.
0: En dan elke keer met dit vuur, wat gebeurt er dan met u?
1: Nou, zoals ik al zei, trots op Nederland, trots op je stad, trots op alle mensen in Nederland.
0: Ja, en ook trots op de vrijheid, want die staat op veel plekken in de wereld onder druk.
1: Ja, maar dat is heel belangrijk. Vrijheid krijg je niet voor niks. En het is moeilijk om vrijheid te brengen dan om oorlog te starten.
0: Ik wens u een hele fijne dag. Een prachtig rijtje met medailles heeft u...
1: Vredesmissies.
0: Vredesmissies.
1: Ja, ook in Joegoslavië geweest in Bosnië-Herzegovina. Dus daar hebben we goed ons best gedaan om te zorgen dat vrede ook daar is. Ja,
0: dank u wel daarvoor.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank u wel daarvoor, meneer. Deze veteraan. Hier staan nog twee dames. Welke? Mag ik even tussen beiden komen?
2: Oh, hallo.
0: Wie bent u?
2: Mathilde.
0: Ja, en wat heeft u aan?
2: Veteranenpak.
0: Waar bent u geweest als veteraan?
2: In Kosovo in 1999-2000.
0: U staat hier met collega-veteranen.
2: Ja.
0: Wat betekent deze dag voor u?
2: Ja, heel veel. Weet je, vrijheid is niet vanzelfsprekend, hè? Dus dat hebben wij daar gedaan voor een ander. En ja, en ik hoop gewoon dat mensen dit kunnen waarderen, zeg maar. Dat we hier dit gewoon zo kunnen zijn.
0: Wat betekent die vrijheid voor u persoonlijk? Hoe merkt u dat? Hoe voelt u dat? Hoe proeft u dat?
2: Ja, met mijn kameraden vooral.
0: Dat blijft, ja. Dat gevoel?
2: Ja, weet je, ik ben al niet meer bij de... Ik zat al bij de luchtmacht, daar ben ik niet meer bij. Maar dat voelt altijd een band. Weet je, dat is... kan ik niet uitleggen.
0: Nee, dat je dan hier met elkaar staat.
2: Ja, dat is mooi. Ja.
0: Vriendschap.
2: Ja.
0: Is dat vrijheid?
2: Ja. Ja.
0: Er wordt voor u geklapt.
2: Nou ja, maar wij zijn altijd een beetje bescheiden, hè?
0: Ja. Dank u wel voor de vrede, zeg ik dan altijd tegen veteraan.
2: Ja, nou, graag gedaan.
0: En heel veel geluk met die vriendschap onderling.
2: Zeker. Ik hoop dat we een mooie dag hebben met z'n allen. Het mag ietsjes warmer worden en met z'n allen genieten van muziek.
0: Dank u wel. Ja. En het vuur brandt, hè?
2: Ja, helemaal blij.
0: We zien het.
2: Ja.
0: We zwaaien naar het vuur. We warmen onze handen aan het vuur.
2: Oké. Fijne dag, hè?
0: Yo.
3: Nou, mooi Bart, daar vanaf Bevrijdingsfestival Zwolle. Dank je wel daarvoor. Dat vuur is daar inmiddels dus ontstoken. En we hoorden ook het Wilhelmus. Gezongen trouwens door Lisanne Brinksma uit Kampen, zag ik. En dat deed ze wonderschoon. Het is inmiddels 12:50. Fijn dat je erbij bent op deze Bevrijdingsdag. De dag dat we dus onze vrijheid vieren. Dat kan op meerdere plekken. Het Bevrijdingsfestival Overijssel, zoals we net al hoorden. Maar er is ook bijvoorbeeld een vrijheidslunch op verschillende plekken in onze provincie. Het is de laatste dag van Oranje Kermis in Hengelo. Kun je ook je vrijheid mee vieren, zou je zeggen. Of je viert het lekker hier op Radio Oost. Dat doen we zo ook met een eenzaam fietslied. Maar eerst nog muziek van Shakira. En dit is Talk Talk, Such a Shame.

Steve Miller Band, Jet Airliner, hoorde je op Radio Oost. Ja, en heb je al meegekregen dat je iets heel erg vets kan winnen op Oost? Je kan namelijk winnen een, jawel, ballonvaart. Ik heb het ooit een keer mogen doen en ik vond dat zo ontzettend tof. En jij maakte ook gewoon kans op. Een ballonvaart voor twee personen. Nou, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Is heel simpel. Ga naar oost.nl/bevrijdingsfestival. Daar kun je dan een tekening insturen. En die tekening mag zijn hoe jij vrijheid ziet. Of gewoon een willekeurige andere tekening. En wie weet ben jij dan wel degene die ballonvaart voor twee mensen gaat winnen.

0: weekend in.
1: Het aankomt Mellis.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van werk geweest. Benjamin.
3: Ja, goedemiddag.
1: Twee en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen een raamstel aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij Radio Oost het weekend in. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert en heb ze alle soorten holt.
15: Wat moet korter?
14: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
15: Nee, korter.
14: Bij RTT heb ze volle holt.
15: Korter.
14: Een bult holt, bij RTT.
15: Korter.
14: RTT holt.
15: Korter.
14: Holt.
16: Half 3 is het en daarmee tijd voor het nieuws. Heeft Wieke Esterdal voor ons. Wieke, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is de bestuurder van een busje om het leven gekomen. Zijn busje botste volgens de eerste berichten achter op een vrachtwagen die in de file stond richting de Duitse grens. Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het onderzoek is nog in volle gang en die snelweg richting de Duitse grens is dicht. Je kunt omrijden. Hoe lang dat onderzoek gaat duren, dat is nog niet duidelijk. Bij de Lutte staat geregeld een file vanwege de grenscontroles aan de Duitse grens. Mogelijk heeft dat hier dus ook iets mee te maken. Bij een grote cyberaanval op de onderwijssoftware van Canvas zijn ook tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat ze gegevens hebben buitgemaakt. Namen, mailadressen en ook studentennummers. Wereldwijd zouden gegevens van honderden miljoenen studenten en medewerkers zijn gestolen. Ook in ons land is een hele lijst van instellingen geraakt, waaronder ook Windesheim en het Deltion College in Zwolle. En het loopt aardig vol in Zwolle. Het is volle bak op Park de Wezenlanden. Het gaat hartstikke goed daar. Het is een prachtige middag. Het is een beetje grijs, maar veel mensen hebben er hartstikke veel plezier. Een van hen is onze verslaggever Bart Kieft. En die sprak eerder vandaag met een militair die er ieder jaar bij is.
18: Ik ben luitenant-kolonel BD buitendienst Klappen. En ik kom uit Zwolle.
19: Komt het volle thuiswedstrijd voor u?
18: Ja, altijd.
19: En dan elke keer met dit vuur, wat gebeurt er dan met u?
18: Nou, trots op je stad, trots op alle mensen in Nederland.
19: Ja, en ook trots op de vrijheid, want die staat op veel plekken in de wereld onder druk.
18: Ja, maar dat is heel belangrijk. Vrijheid krijg je niet voor niks.
17: En zo is het maar net. Je kunt het allemaal rustig nalezen en beleven via oost.nl of onze eigen app.
16: Dankjewel. Een grotendeels droge dag met in de kop ook wat zon. Er is wel wat wind overigens vandaag en later op de dag gaat het ook wat regenen. Die regen begint in Twente en zal zich dan uitbreiden richting Salland. Morgen dan is het een vrij bewolkte dag. Qua temperatuur een beetje hetzelfde als vandaag. Tussen de 12 en 14 graden.

En van onze eigen Amara uit Deventer gaan we even terug naar Zwolle. De Bevrijdingsfestival Overijssel is daar gaande. Momenteel staat er op het podium deze band. Case Choice. Vond ik opvallende keuze trouwens. Ze komen naar mijn weten uit België. Ze hadden in 1995 hun grote doorbraak. We hebben niet heel veel nieuwe muziek nog weer van hen gehoord. Ik weet alleen dat inmiddels... Oh, ik ga er dwars doorheen. Dit is jammer. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga het gewoon opnieuw doen en dan hou ik me gewoon verder stil. Dat lijkt me beter. Nu snap ik ook waarom dit een vrije dag is voor veel mensen.

Ja, lekker hoor. Joe Cocker hoorde je. Unchain My Heart maakt het een paar minuten voor drie. Zometeen tijd voor het nieuws. En daarna, ben jij misschien wel die winnaar van die ballonvaart. Hoor je straks?

0: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Nu spectaculaire keukenactie bij Stahlkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stahlkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is vanmiddag de bestuurder van een busje om het leven gekomen. De bestelbus botste volgens de eerste berichten achter op een vrachtwagen die in de file stond richting de Duitse grens. Dat deel van de A1 is nu dicht. Je kunt wel omrijden. Hoe lang het politieonderzoek daar nog gaat duren is niet bekend. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Ja,

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost.

0: Elvis Presley met de Jailhouse Rock hoorde je. En van die Jailhouse Rock tijd om een kijkje te gaan nemen op het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle. Want daar staat onze Bart Kieft. Ja Bart, je hebt ons al een hele hoop laten zien, laten horen van dat Bevrijdingsfestival. Hoe is het daar nu inmiddels?
1: Nou ja, Micha hebben we gehad natuurlijk, de lokale held die hier opgetreden heeft. Op dit moment is het een Belgische onder onsje op het podium, het hoofdpodium. Case Choice, en straks komt Direct. Dus er komen heel veel jongeren al deze kant op om vooral straks ook Direct te zien. Ze hebben een rondje maken hier op het festivalterrein. Hey jongens, wie zijn jullie?
2: Tijmen.
1: En waar komen jullie vandaan?
2: Zwolle.
1: Uit Zwollywood. Heerlijk. Met papa mee?
3: Jazeker.
1: Waarom hier naartoe?
3: Nou, elk jaar vrijheid vieren en een stukje jeugdsentiment, hè, Casey Choice. Okay. Dus even van genieten.
1: Ja. Wat vinden jullie van de muziek?
2: Leuk.
1: Ja, en waarom?
2: Gewoon lekker deuntje en zo.
3: Wacht eigenlijk nog een beetje op Direct, hè?
1: Lijkt op Direct. Straks komt Direct.
2: Ja.
1: Heerlijk, man. Lekker. Ben je ook voor Direct?
2: Ja.
1: Oh, nou, hartstikke mooi. Lopen we eventjes naar de buren. Dag. Oh, jullie stralen.
4: Dank je.
2: Dank je wel.
1: Is dat vanwege het vieren van de vrijheid?
4: Jazeker, maar ook vanwege Case Choice.
1: Oké, okay, vertel.
4: Ja, dat is gewoon een beetje jeugdsentiment natuurlijk.
1: Je gaat toch niet huilen?
4: Nee, ik ga niet huilen. Nee.
1: Okay. Maar u staat hier dus voor Case Choice, ja. Maar ook voor die vrijheid. Wat betekent die vrijheid voor u persoonlijk?
4: Nou ja, weet je wat ik gewoon heel gaaf vind? Is dat je normaal gesproken zoveel verschillende stromingen en leeftijden hebt. En dat iedereen hier nu bij elkaar komt voor hetzelfde. Dat vind ik echt wel echt het ultieme beleving van vrijheid.
1: Okay. En als jullie dit horen, wat denken jullie dan?
5: Ja, mooi. Ja, gewoon.
1: Mooie woorden.
5: Ja, zeker mooie woorden.
1: Mooi gesproken.
5: Ja, zeker. Ja,
1: geniet nog eventjes van de Case Choice. Hoi, draai ons op. Waar komt je vandaan trouwens?
4: Zwolle.
1: Hoi, Zwolle. Ook Zwollewood. Hey, en wie ben jij?
6: Danee.
1: Oké, okay, en waar kom jij vandaan?
6: Holtenbroek.
1: Oh ja, en dat ligt ook in Zwolle.
6: Mm-hmm.
1: Ja. Hey, weet jij wat vrijheid is?
6: Ja, dus eigenlijk dat je een beetje vrij bent.
1: Oh, dat je lekker vrij bent.
6: Ja.
1: Dat je lekker vrij met je handen in de zak kunt staan.
6: Ja.
1: Ja, dat mag. Want dat is vrijheid.
6: Als je staan hoe je wilt.
1: Oké. Okay. Als jij daar zin in hebt, dan mag dat gewoon.
6: Mm-hmm.
1: Hey, je bent ook een tand verloren, zie ik. Is dat vandaag gebeurd?
6: Nee. Heel lang geleden.
1: Oh, heel lang geleden al.
6: En ik heb ook al grote mensen tanden.
1: Nou, dat zie ik, ja.
6: Die moet je nog wel groeien.
1: Ja, geweldig. Hey, succes met je handen in de zak. Lekker vrijheid. Hey, doei.
6: Doei.
1: Hoe heet je trouwens?
6: Danee.
1: Danee, had je gezegd. Dankjewel, Danee. Hier op de festivalweide, de grote festivalweide. Bij het hoofdpodium, de main stage, het makerspodium ook wel genoemd. Nu nog met Case Choice. Heel veel mensen, vooral veel Zwollenaren, maar uit de hele provincie komen ze natuurlijk hier naartoe. Nu nog voor Case Choice, straks voor Direct. En dan gaat het nog meer los, kan ik je beloven.
0: Er staat nog veel meer moois op het programma, zag ik Bart. Dankjewel dat je daar wil zijn en dat je er ons over vertelde. Ook Hanna May is er bijvoorbeeld nog en vanaf 7 uur de Josti Band. Je kan dat ook allemaal zien op Oost TV. Vanaf 9:20 uit mijn hoofd zijn we er live bij.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Wilco.
1: Uit Enschede komt, of nou ja, eigenlijk uit Limburg. Maar omdat ze graag naar muziekopleiding wilde, kwam ze terecht in Enschede. Je hoorde Jasmine met het nummer Band-Aid. De nieuwe oogst van deze week hoor je dus extra vaak hier op Radio Oost tot en met komende vrijdag.

0: Je kon zoiets tekenen of zo.
1: Ja, je hebt een tekening gemaakt. Je hebt de telefoon heb je op de luidspreker, of niet?
0: Ja.
1: Ja, mag die even aan je horen? Dan kunnen we je net iets beter horen. Dat is namelijk wel fijn, want via oost.nl/bevrijdingsfestival kun je jouw tekening insturen. En dan kun je bijvertellen wat vrijheid voor jou betekent. En als je dat doet, dan maak je kans op een ballonvaart voor twee personen. En Danielle, die heb jij gewoon gewonnen. Volgens mij vind je dat heel leuk als ik het zo goed interpreteer.
0: Dat knip van mij wel.
1: Want jij bent zelf geen ballonvaartpersoon?
0: Weet ik niet.
1: Maar jawel toch, dat moet je toch doen? Dat is toch een once in a lifetime, zeggen ze dan?
0: Ja.
1: Ja. En wie wil je dan meenemen? Weet je dat al? Want je mag met z'n tweeën.
0: Ik kijk nog wel.
1: Het hoeft ook helemaal niet nu, maar ik dacht misschien heb je al ideeën. Nou, leuk man, van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
1: Kom je zelf ook uit Overijssel?
0: Ja.
1: Waar woon je als ik vragen mag?
0: In Zwolle.
1: Al in Zwolle zelf? Nou, Wie weet ga je dan je eigen woonplaats wel van boven zien.
0: Ja.
1: Dat is vast heel erg mooi. Van harte gefeliciteerd, Danielle. En heel veel plezier daar nog op het Bevrijdingsfestival.
0: Dankjewel.
1: Oké, doeg hè.
0: Doei.
1: En mocht jij nou ook denken, hé, hier wil ik ook kans op maken. Nou, dat kan. Check oost.nl/bevrijdings... Bevrijding? Zeg ik het nou goed? Dit ga ik checken. Moment. Dit gaan we even opnieuw doen. Ik wist het net uit mijn hoofd en nu begin ik opeens weer te twijfelen. Karig is dat dan, hè? Even zien. oost.nl/... Nou, ook wel goed zeggen. Ja, wel. oost.nl/bevrijdingsfestival. Daar kun je dat vinden. En dan kun je dus ook meedoen. En maak je dus kans op die ballonvaart voor twee personen. Zeker de moeite waard. Want wie weet ben je dan net als Danielle de winnaar. En mag jij dus met z'n tweetjes lekker de lucht in met zo'n ballon. Nou, hou ik nu verder stil. Kan Journey hun ding doen.

0: en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
3: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
5: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Minuutje over 3:30 en daarmee tijd voor het nieuws. Wie kent ze dan? Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Opnieuw een dodelijk ongeluk op de A1 bij de Lutte. Vanmiddag is daar de bestuurder van een busje om het leven gekomen. Het voertuig botste achterop een vrachtwagen die in de file stond richting Duitsland. Veel hulpdiensten zijn uitgerukt. Een deel van die snelweg is nu dicht. Je kunt omrijden, maar het zorgt wel voor een hoop extra reistijd. Politieonderzoek is daar nog in volle gang. Bij de Lutte staat vaker een file vanwege die grenscontrole aan de Duitse grens. Sinds het invoeren van die controles zijn er bij de Lutte al meerdere keren ongelukken gebeurd door voertuigen die dus achterop files zouden botsen. De dagenlange vermissing van een 81-jarige vrouw uit Zwolle is voor de familie van de vrouw geen reden om te twijfelen aan de visie van het verzorgingstehuis waar die vrouw woont. Zorginstelling Het Gastenhuis geeft bewoners vrijheid en werkt met een open deurenbeleid. Gaat meestal goed, tot afgelopen week. Toen kwam de vrouw na een wandeling niet meer terug. Pas dagen later werd ze gevonden in goede gezondheid. Het gastenhuis heeft trouwens nog niet gereageerd op de situatie van vorige week. En het is een prima middag. Het valt allemaal best wel mee met het weer in Zwolle. Volgens mij een beetje grijs, maar heel veel mensen komen er gewoon lekker op af. Het is hartstikke gezellig en druk op het hoofdveld, zo bij dat hoofdpodium. Heel veel mensen die komen daar voor allerlei verschillende artiesten en ook een beetje voor het gevoel van bevrijdingsdag.
14: Nou, elk jaar vrijheid vieren en een stukje jeugdsentiment, hè, Casey Choice. Dus even van genieten.
15: Wat vinden jullie van de muziek?
16: Leuk.
15: Ja, waarom?
16: Gewoon lekker deuntje en zo.
15: Wacht eigenlijk nog een beetje op direct, hè?
17: Nou ja, weet je wat ik gewoon heel gaaf vind? Dus dat je normaal gesproken zoveel verschillende stromingen en leeftijden hebt. En dat iedereen hier nu bij elkaar komt voor hetzelfde. Dat vind ik echt wel echt het ultieme beleving van vrijheid.
13: Ja, een mooie samenvatting van de dag. En we gaan gewoon door, hoor, tot diep in de avond vanavond in Zwolle te vinden. En ook op andere plekken natuurlijk in onze provincie. Op deze bevrijdingsdag. Je kunt alles volgen via oost.nl of onze eigen app.
12: Ja, zo is het. En mocht je denken, ik wil meer van Bevrijdingsdag. Nou, dat hoor je natuurlijk ook op de radio. Maar vanaf 6:20 zie je elk uur een samenvatting op TV Oost. En vanaf 9:20 zijn we ook live bij dat Bevrijdingsfestival Overijssel. En kun je dus ook zien en horen wat daar allemaal gebeurt. Het weer dan. Het is grotendeels droog. Wieke zei het net al eventjes. Gelukkig maar. Tegen de kou kun je je wel kleden, maar tegen de regen, ja, dat is toch jammer. Het is tussen de 12 en 14 graden. In de kop is het wel nog wat zonniger dan in de rest van de provincie. Daar is het vrij grijs. Vanavond is het eerst droog. Later gaat het vanuit Twente wat regenen. Dat breidt zich dan uit richting Salland. Koelt dan ook af naar zo'n 7 à 8 graden. Ook morgen vrij bewolkt dag weer. Vooral in het oosten van de provincie gaat het dan regenen. En in de kop lijkt het droog te blijven.

De Bellamy Brothers hoorde je en Let Your Love Flow op Radio Oost. Ja, ik zat even te kijken op het schema van Bevrijdingsfestival Overijssel. Daar zijn we natuurlijk ook bij in Zwolle. En ik zag dat daar best wel leuke namen op staan. Je hebt natuurlijk al meegekregen dat Case Choice er staat. Jack and the Weatherman. Case Choice is trouwens net klaar. Direct gaat zo meteen om 16:00 beginnen. Om 17:45 zal Hannah May van start gaan. En 19:45 de Josti Band. Vanavond nog Kensington. Natuurlijk ook Typhoon en Styx. Vanaf 20:20 kun je het ook allemaal live zien op TV Oost. Maar ook nog wat andere opvallende namen ertussen vond ik Floris van Oranje. Dat is natuurlijk gewoon een van onze prinsen. Die staat daar als DJ. Ja, en ook een oud nieuwe oogst, namelijk DJ Laurentius. Die komt, dacht ik, ook uit Zwolle. Die hebben we ook wel eens gesproken hier op Oost. Zeg je het nog iets? Het is al een poos geleden hoor, dat dit de nieuwe oogst was. Dit hadden ze gedaan voor World Hearing Day, Wereldgehoordag. En dat had hij samengemaakt met Coolie. Coolie is overigens zelf een dove DJ. En die voelt dus ook echt hoe hij de beat dan doet. Laurentius die heeft ook gehoorproblemen. En samen hebben ze dus dit nummer gemaakt. Vond ik echt heel tof. En nog een andere nieuwe oogstartiest. Fons Feurink. Avondvullende boeken gaat hij ongetwijfeld dan ook spelen. Maar laten we er nu alvast van gaan genieten.

0: Marco Borsato, vrij zijn. Ja, hoe toepasselijk op deze bevrijdingsdag.
1: De 6 voor 7.
0: En eentje die jullie alvast af kunnen strepen, Jan Willem. Ja. Want die kan je niet draaien.
2: Hij was inderdaad gevraagd ook via Facebook al. Een paar mensen die kwamen met Marco Borsato in vrij zijn. Want natuurlijk op deze bevrijdingsdag is het een klein inkoppetje om het over vrijheid te hebben.
0: Precies, de 6 voor 7, daar hebben we het over. 6 platen die iets te maken hebben met het thema van vandaag. En dat is natuurlijk vrijheid. Nou, daar is genoeg bij te verzinnen, denk ik dan maar zo.
2: Ja, zeker. En er komt ook al heel wat binnen. Terwijl niet iedereen vrij is. Ha, dat is de overdrachtelijke zeg. Want vandaag ook nog weer het nieuws. Ik geloof dat ongeveer zo rond de 30-40% heeft wel vrij, de anderen niet. Dat is dan weer zo'n discussie. Ik persoonlijk vind deze dag, snap ik. Maar we hebben ook Tweede Pinksterdag en dat soort vrije dagen om het even over vrij te hebben.
0: Ja.
2: Het is nu allemaal heel veel bij elkaar. Hè? Ik wil in september een keer zo'n dag.
0: Ja.
2: Erbij tussendoor. Dat je even ook dan.
0: Maar je hebt natuurlijk vandaag gewerkt, dus dan kun je deze dag in september weer gebruiken.
2: Nee, zo is het natuurlijk.
0: Ik snap het.
2: Zo werkt het ook een beetje. Nee, maar goed, over vrijheid dus. En dan het gevoel van vrijheid in deze wereld waarin we leven. Dat is natuurlijk mooi om daar een goed plaatje bij te bedenken. En zoals gezegd, die stromen binnen.
0: Nou, hartstikke mooi. Een paar suggesties nog?
2: Even kijken. Snel eventjes zien wat de reacties zijn. Dat is onder meer Armand met vrijheid is een Mercedes.
0: Natuurlijk.
2: En Tom Petty met Free Fallin.
0: Oh, mooi.
2: En natuurlijk een van de allermooiste nummers. Michael McDonald, mooie stem met Sweet Freedom.
0: Het is heel mooi. Oeh, ik zie ook nog München en Vrijheid voorbij komen. Keeping the Dream Alive.
2: Super
0: ook een leuke.
2: Ja.
0: Nou, komt dus van alles binnen. Kun jij ook nog wat bij insturen? Doe dat via de Oost-app. Maar het mag natuurlijk ook via die Facebookpagina van Radio Oost. En dan vind je ook in de reacties al wat inspiratie van andere mensen die hiervoor zijn gegaan. Doe dat en wie weet hoor je dan jouw suggestie wel voorbij komen. Straks na de klok van 4 bij Jan Willem en Wieke. Veel plezier erbij en een fijne bevrijdingsdag.

0: 5 mei, het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
1: Oh, Zwolle!
0: De hele dag op radio, online en via onze app. 's Avonds zie je op TV Oost Bert van Losser en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Vandaag bij RTV Oost.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op Staal.nl. Staal met dubbel L.
13: Voor de

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
2: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is vanmiddag de bestuurder van een busje om het leven gekomen. Het voertuig botste achter op een vrachtwagen die in de file stond richting de Duitse grens. Een deel van de A1 is al een hele tijd dicht. Je kunt wel omrijden, maar voorlopig is het politieonderzoek nog in volle gang. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
8: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en wie?

0: The Electric Light Orchestra en Hold On Tight.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essen.
2: Goedemiddag.
0: Een heel goedemiddag. Even over vieren. En we vieren vandaag natuurlijk de vrijheid op deze bevrijdingsdag. Voelt toch een beetje anders in de afgelopen jaren. Hè? Vorig jaar was het natuurlijk zo'n nationale feestdag. Want iedereen vrij. Mm-hmm. Nu een groot deel van Nederland. En ook een groot deel niet of heeft vrijgenomen. Het is echt een beetje zo'n... Het was rustig op de wegdag.
2: Ja, een beetje kabbelend. Zoals wel zojuist een oproep van de premier... om toch weer iedereen altijd vrij te geven op 5 mei.
0: Nou, is ook een idee.
2: Ja, nou, niet gek.
0: Alleen denk ik wel een beetje te veel op elkaar, hè. Koningsdag, 5 mei, volgende week alweer, Hemelvaartsdag.
2: Ik vind wel 5 mei de leukste vrije dag van het jaar.
0: Ja, Koningsdag vind ik wel
2: Gaat
0: leuk.
2: Iedereen aan, iedereen vindt het fijn om bevrijd te zijn... en om daar een beetje bij stil te staan. Het is een vrolijke dag.
0: Ja, dat is ook waar. En Hemelvaart is een beetje zo'n...
2: Ja. Hè? Ja, kan.
0: Die kunnen we ook op een ander moment van het
2: november
0: jaar.
2: November of zo, een beetje een saai stukje van het jaar.
0: Nou, we gaan een motie indienen.
2: Zo gaan we dat zeker doen. En we dienen ook heel veel onderwerpen in. We hebben heel veel te bespreken. Het is natuurlijk 5 mei en daar zijn we volop bij, hoor. Vandaag bijvoorbeeld op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Het is volle bak zo voor het hoofdpodium en de rest van het terrein in Park de Wezenlanden. Maar we gaan ook kijken bijvoorbeeld in Enter. Daar schuiven mensen vandaag aan bij de vrijheidsmaaltijd.
0: Nou, hartstikke leuk. We gaan ook nog even kijken hoe de dag verder verloopt op dat Parkwezenlanden en bij alle optredens en activiteiten die daaromheen zijn. Want het is niet alleen maar popmuziek wat daar de klok slaat, maar er gebeurt van alles nog meer. Daar hoor je zometeen ook meer over. En je maakt nog steeds kans op een ballonvaart. Oh. Ja, het enige wat je moet doen is eventjes naar oost.nl/bevrijdingsdag. Daar kun je dan een tekening downloaden. Die moet je even leuk invullen. Een mooie leus bedenken. Mm-hmm. Die dan weer fotograferen en opsturen. Ja, je krijgt hem niet zomaar. Maar dan maak je dus wel kans op een hele mooie ballonvaart.
2: Zeker. En je maakt toch kans, hoor. We hebben nog uren de tijd. Dus kom maar door. Je kan ze indienen. En wie weet bellen we je in deze uitzending.
0: En de 6 voor 7, die gaat over vrijheid.

0: Matrimony, Gilbert O'Sullivan is dat.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
0: Exact om 4:15 gaan we het hebben over de 6 voor 7.
2: Ja, die gaat vandaag over het thema vrijheid. Hoe kan het ook anders? Op 5 mei, bevrijdingsdag, kom maar door met je liedjes. En even iets leuks voor daarbij.
0: Ja?
2: Het ultieme gevoel van vrijheid, dat is denk ik een ballonvaart.
0: Ja, je zegt denk ik. Heb je ooit al eens in een ballon?
2: Nee, het staat bovenaan het lijstje.
0: Ik heb ook nog nooit in een ballon gezeten en die staat mij onderaan het lijstje.
2: Ja?
0: Lijkt me doodeng.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh, ik dacht dat dat wel wat voor jou was.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nee. Ja, nee, ik ben
2: best wel iemand.
0: Ja, nou, dat hebben we niet. Maar in zo'n ballon is er wel anders. Waar dat ding aan hangt, aan die touwtjesvrees.
2: Ai. Nou, laten we toch een beetje ophemelen wat dat betreft.
0: Nou, zeker.
2: Wie wil dit nou niet?
0: Nee, mijn ega die heeft een keer in een ballon gezeten. Die is nog steeds lyrisch over. Dus het schijnt helemaal fantastisch te zijn. En ik vind het ook prachtig om te zien.
2: Ja, dat is het zeker.
0: Dat ik wel. We hebben het over
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: Zeker, want het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle is gaande. En we hebben een actie daar te plekken. Maar ook voor jou die naar de radio luistert. Ja. Want jij kunt ook zo'n ballonvaart winnen. Het enige wat je hoeft te doen is even het gevoel van vrijheid van jouzelf weer te geven. En dan ook nog in een tekening.
2: Ja, dat doe je op oost.nl/bevrijdingsfestival. Het is echt heel simpel hoor. Kom maar door met je tekeningen. Want de komende uren hebben we nog heel wat ballonvaarten om weg te geven.
0: Zo is het. En één van die winnaars gaan we nu bellen en eens even kijken of we dat contact kunnen krijgen. Extra spannend, want waarschijnlijk is die persoon nog op het festivalterrein. Oh. Ja.
2: Hmm.
0: En die zijn nu aan het luisteren naar bijvoorbeeld de Direct.
2: Ja, die gaat bijna beginnen. Dus
0: en die
2: wordt spannend.
0: De telefoon niet overgaan.
2: Oh, spannend.
0: Ja.
3: Met Sylvia.
0: Hallo Sylvia.
3: Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
0: Ja. Nou Sylvia, we gaan het zo nog één keer weer proberen. Wie weet dat het dan wel lukt. Spannend.

0: June Lodge en Prince Mohammed in Someone Loves You, Honey.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
0: Ja, de 6 voor 7 gaan over...
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
0: De dag van de vrijheid die we vieren, 5 mei. En dat doen we onder meer natuurlijk in Zwolle, maar op heel veel plaatsen ook in de provincie wordt het toch kleintjes gevierd.
2: Zeker, en ook groots. En je mag mee vieren hoor. Dat doen we door middel van muziek in de 6 voor 7, liedjes over vrijheid. Een van de meest aangevraagde liedjes tot nu toe is George Michael en Freedom. Maar er kan echt nog wel wat bij hoor.
0: Deze bedoelde je eigenlijk? Deze is aangevraagd. En wat dacht je van deze gouden ouwe?
3: Want de vrijheid is een volgetankte Mercedes.
0: Ja, zeker in deze tijden.
3: Vrolijkheid is een mooie zwoele chick.
0: Armand met vrijheid hoor je onder meer. Ja, met de benzineprijzen van tegenwoordig. Laat die Mercedes maar staan en pakken we de bus. Samen met de Hollies.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Het is 1 minuut over 4:30. In Wol, even kijken, Witman is het op dit moment 11 graden. In Kolmsgaten 12 en Beukers 13 graden. Het nieuws en overheid, zo krijg je van Wieke Essendal.
9: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is vanmiddag de bestuurder van een busje om het leven gekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen die in de file stond richting de Duitse grens. Heel veel hulpdiensten, onder andere een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Die snelweg is al uren dicht richting de Duitse grens en het verkeer wordt omgeleid via Enschede en Duitsland. De politie doet volop onderzoek naar wat er nou is gebeurd vandaag. Het is niet voor het eerst trouwens op die locatie. Files en ook ongelukken door die grenscontroles zorgen daar vaker voor problemen. De Albert Heijn begint een proef met bodycams om agressie en geweld tegen personeel tegen te gaan. Ieder jaar melden medewerkers duizenden incidenten van schelden en lastigvallen. Die proef begint nu in 4 supermarkten in de Randstad. Maar als de proef succesvol blijkt, dan wordt het uitgebreid naar de rest van het land. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligers in supermarkten en niet door winkelpersoneel. Het bevrijdingsfestival is vanmiddag echt begonnen, onder andere in Zwolle. Het Wilhelmus werd gezongen, Miga, de artiest, die mocht aftrappen. En ook het vrijheidsvuur werd vanmiddag aangestoken in Zwolle. En dat kwam nog wat vroeger vandaag aan in Hasselt. Daar bracht deze hardloper het vuur naartoe.
10: Ja, super, super trots. Het is natuurlijk een hele lange nacht geweest. We zijn gisteren om 8:30 hier vertrokken bij de Welkoop. Daarvoor hebben we hier ook de dodendenking bijgewoond. Sommige mensen vonden dat wat gek om ons zo in sporten nu te zien. Later viel het kwartje. Ja, we hebben natuurlijk de hele nacht doorgehaald. Ook in Wageningen was het echt fantastisch. Het is een heel evenement daar om de fakkel in ontvangst te nemen van de burgemeester al daar. Bij restaurant De Wereld, natuurlijk een historische plek is. Ja, en dan ervaar je wel met aan alles eigenlijk dat je iets bijzonders aan het doen bent en niet gewoon een stukje aan het hardlopen. En dan is het toch 94 kilometer die we terug moeten leggen. En dat doen we in estafettevorm. Dus ja, het was fantastisch. Hoe trots ben ik? Ik ben super trots. Ja.
9: Ja, dat vrijheidsvuur, dat kun je inmiddels zien in Zwolle in Park de Wezenlanden. Het brandt daar volop naast het hoofdpodium. En wie daar ook staat, is onze verslaggever Bart Kieft. Bart, goedemiddag.
11: Bevrijdingsfestival.
8: Ja, Bart.
12: Ja, volledig ingesloten op dit moment. Duizenden en nog eens duizenden mensen. Als je het hebt hier over het festivalterrein, het BFO-terrein. Bevrijdingsfestival Overijssel. Ik hang over een hek. Dit is de compound waar ik sta van RTV Oost op dit moment. Ik kan even een stapje terug doen. Even kijken. Voor de cameraman, die kan dan eventjes een kijkje nemen over het publiek. Dag jongens, wat een drukte. Jullie staan hier met elkaar.
13: Ja.
12: Is het allemaal te doen nog?
13: Jawel, het is nog wel te doen.
12: Wat een mensen.
13: Ja.
12: Mevrouw, meneer, u staat hier tegen het hek aan.
13: Ja, heerlijk.
12: Ziet u er iets van? Krijgt u er iets van mee?
13: Alles. Ik ben lang genoeg gelukkig. De beelden zijn prachtig, de video is prachtig, we kunnen het goed horen. Het is prima.
12: Ik kan niet meer bewegen.
14: Ach, dat maakt niet uit, joh. Dit is toch een festival van het leven, joh. Geweldig is dit. Echt schitterend.
12: Ja, maar als je het dan over vrijheid hebt, u staat klemvast.
14: Wat zei?
12: Als u het over vrijheid hebt, daar hebben we het over vandaag. U staat klemvast, u kan nergens heen.
14: Ah, nee, je moet vrij in je hoofd en vrij in je speech en vrij in, de vriendschap. Daar gaat het allemaal om, joh. Dan is dit ook vrijheid.
12: Niet echt er even van, dankjewel. Ik loop eventjes terug de compound van RTV Oost in. Cameraman Ronnie die loopt met mij mee van het trapje af. En we kunnen hier kijken. Hierachter staan de mensen van de CIBAP en de kunstbende. Ik leun, ga weer over een hek heen. En ik zie dat daar heel veel kinderen op dit moment ook op hun tenen staan allemaal te kijken. Om direct te zien. Ga je hier rechts, dan kom je achter de bar uit. Achter de bar, die wordt bestuurd door mensen van de scouting. En dan kom je zo weer op het festivalterrein. Een bak geluid komt op je af. Gaat dit goed hier?
15: Ja, hartstikke goed.
12: Wie zijn jullie?
15: Ik ben Brit.
12: En waar zijn jullie van de scouting?
15: Nee, ik niet.
12: Je bent gewoon van jezelf?
15: Ik ben hier gewoon uit mezelf. De scouting loopt hier wel rond. Dus als je iemand anders vraagt, krijg je zeker de scouting aan de woord.
12: Gaat het goed met jou?
15: Met mij, altijd.
12: Feel free, voel je je vrij?
15: Zeker.
12: Daar gaat het om vandaag.
15: Vandaag, hè? Vandaag extra.
12: Geniet er even van. Direct op het hoofdpodium op dit moment. En ik schat dat er ongeveer, als er 100.000 mensen zijn, zou het mij niet verbazen.
5: Bart Kief, dankjewel vanaf het festivalterrein in Zwolle. En we horen jou strakjes nog heel eventjes. Ander nieuws, dat vind je natuurlijk op oost.nl of in onze eigen app.
8: Ja, en dan kijken we nog even naar de wegen. Er staan files en dat heeft alles te maken met het ongeluk waar je het net over hebt. Ja. Want de weg is nog steeds afgesloten. De A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Daar is dat ongeluk gebeurd. Die weg is dicht. Er staat nu wel een file tussen Hengelo Noord en Oldenzaal Zuid. Daar wordt het verkeer deels omgeleid. 3 kilometer, 11 minuten. Maar beter nog kun je ervoor kiezen of je Duitsland in moet om dat via de A35 te doen. Daar staat inmiddels ook tussen Enschede West en Enschede Oost. 4 kilometer file en 5 minuten vertraging. En ook op de B-wegen in de regio staat het vast wat betreft de oostkant bij de grens. Vanwege dat ongeluk dus eerder vandaag waar iemand bij om het leven kwam. Er is nog onderzoek gaande en tot en met 8 uur blijft de weg nog afgesloten vanavond. Dus houd daar rekening mee. Dan nog even naar het weer, want vanmorgen begon het wat grijs. Dat is het nog wel steeds een beetje, maar wel droog gelukkig. En in de kop van Overijssel ook wat zon. Ah. Nou, in Zwolle zie ik nog wat grijze wolken. Ook als je mee kunt kijken naar die beelden van op TV Oost. Op dit moment vanavond een mooie compilatie van de dag te zien. Maar ik was met weer bezig. Het is prima festivalweer.
5: Pak die vrijheid, Jan-Willem.
8: Pak die vrijheid, zeker. Ik kan alle kanten op die. Gaandeweg de avond wordt er vanuit het oosten meer plekken regen. En hopelijk valt dat in Zwolle mee vanavond. Morgen is het bewolkt. Waarschijnlijk vooral in de oostelijke deel van de provincie veel regen. De kop lijkt vooral alsnog droog te blijven. Het is de kilste dag van de week met zo'n 12 graden. Donderdag en vrijdag verlopen droog met stapelwolken en zon. En temperaturen lopen op. Vrijdag wordt het weer 18 graden.
16: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.

0: Olivia Dean en So Easy hoor je op Radio Oost.
1: Ja, we zitten volop in Bevrijdingsdag. En bij die dag hoort ook de vrijheidsmaaltijd. Door de hele provincie schuiven op zo'n 80 plekken mensen samen aan tafel om niet alleen te eten, maar vooral ook met elkaar in gesprek te gaan over vrijheid.
0: En dat deden ze onder meer in Enter, waar inwoners samenkwamen, verhalen deelden en stilstonden bij wat vrijheid vandaag de dag betekent.
2: Dames en heren, allemaal van harte welkom bij deze vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Vandaag vieren we onze vrijheid. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is iets om te koesteren en om samen bij stil te staan.
3: We herdenken natuurlijk de vrijheid die we hebben gekregen. Ja, en nou op zondag om dit samen met onze dorpsgewone bewoners te vieren, vind ik wel een heel bijzonder moment.
4: En heeft u zijn tafel dan nog over de vrijheid of is het gewoon vooral bijklets?
3: Nou, we hadden het net over, wat hebben onze ouders meegemaakt? Nou, en haar ouders, die hebben nogal wat meegemaakt.
5: Nou ja, vanwege dat het heel belangrijk vinden dat dit vrijheid toch herdacht wordt. Hoe belangrijk dat is in deze tijd. En wij zijn eigenlijk nog van de generatie die nog iets van de oorlog mee hebben gemaakt.
4: En met de mensen waar u aan tafel zit, kent u iedereen?
5: Ja, we kennen ze wel, maar we zitten gewoon allemaal door elkaar. Dus niet dat we clubjes gaan. Waar de plek vrij was, gaan we zitten. Ja. Zo doen wij dat.
4: En wat bespreekt u dan met elkaar? Heeft u nog over de vrijheid?
6: Ja, hebben we net nog gedaan.
5: Joh. Ja, over dat gisteravond hebben we het over gehad. Dat veel mensen op hun televisie aandacht aan besteed werd. Op sommige programma's. Sommige mensen vinden het moeilijk om naar te kijken. Anderen weer niet. Dus ja, het is wel heel belangrijk dat dit in stand wordt gehouden.
4: Waarom bent u hier vandaag?
7: Nou, om de vrijheid te vieren. En ik vind het heel belangrijk. Dus ik ben hier eigenlijk elk jaar om hier aanwezig te zijn. Omdat ik gewoon heel belangrijk vind dat het in ja, blijft. Net als de doden, denk ik, vind ik ook heel belangrijk. Maar ja, daarom ben ik hier.
4: En u zit aan een grote tafel. Kent u iedereen?
7: Nou, toevallig ken ik deze mensen allemaal. Ja, dat klopt, inderdaad. En dat is, met een paar hadden we afgesproken. En de anderen die komen natuurlijk uit het dorp. Die ken ik gewoon van het dorp, zeg maar.
4: En wat bespreekt u dan aan tafel?
7: Nou, ik was net al met de kaartjes begonnen. Want ik vind het wel altijd heel leuk dat de kaartjes liggen van de met vragen. Dus ik had net inderdaad gevraagd van waarom zijn wij hier om de vrijheidsmaaltijd te vieren. Dus we hebben het er al eventjes over gehad samen. En kan ik nog even een paar vragen meer doen natuurlijk. Hè.
4: Want u heeft kaartjes in de hand, een vrijheidsvogel staat erop. Wat staat er op de kaartjes?
7: Nou, deze staat, hoe draag je bij aan de vrijheid van anderen? Dus als ik daar zelf antwoord op moet geven, is dit blijven bespreken hoe belangrijk het is dat we vrijheid hebben, dat je daar dankbaar voor moet zijn, maar ook moet ik zorgen dat andere mensen in andere landen waar nu geen vrijheid is, om die zo goed mogelijk voor te helpen op je eigen manier, hoe je dat ook maar kan. Dus dat is, vind ik, wel belangrijk. Ik weet natuurlijk nog niet wat de rest erop zegt, want dat heb ik nog niet gevraagd.
4: Nou, dan gaat die vraag nu worden gesteld.
7: Oké, dat ga ik doen. Dank.
2: Je krijgt soep. En de soep die is gemaakt door Jannie van der Heijden. Ja, van een heel hal ontbak. Nou, als dat niet lekker is, dan weet ik het ook niet meer.
3: Een heel lekker soepje, maar we weten geen van ons vieren wat eigenlijk precies voor soort soep is. Dus maakt ook niet uit. Het was hartstikke lekker.
4: En een vrijheidsmaaltijd dus, maar niet naar het bevrijdingsfestival in Zwolle bijvoorbeeld?
3: Nee, daar sturen we onze kleinkinderen naartoe. Als ik hoor waar ze allemaal naartoe gaan, naar Groningen en naar Zwolle. Nee, dat is voor ons niet meer weggelegd.

0: het weekend in.
1: Het zijn cool mannes.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
1: Twee en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstel aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij.

0: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Opnieuw een dodelijk ongeluk op de A1 bij de Lutte. De bestuurder van een busje botste vanmiddag achter op een file en heeft het niet overleefd. Dat deel van de A1 is dicht tot in elk geval 8 uur vanavond. En bij afvalverwerker Twent in Hengelo is het werk stilgelegd na de vondst van een verdacht object. Bleek te gaan om een nepgranaat. Wie dat ding bij het afval heeft gegooid, is niet bekend.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen, nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan, waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
7: 5:02. Op dit moment nog wat files rond dat ongeluk wat eerder vandaag gebeurd is. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Voor Oldenzaal-Zuid staat nog 2 kilometer file. 11 minuten is de vertraging. Daar wordt je de weg afgeleid. Want de weg is verder tot aan de grens dicht. En het gaat nog tot vanavond 8 uur duren, is de verwachting. Dat heeft dan weer te maken met een ongeluk eerder vanmiddag, waar ook bij iemand om het leven is gekomen. De weg wordt daar dus nog bekeken, onderzoek gedaan. Dat duurt allemaal nog erg lang. En daarom wordt geadviseerd om te rijden via de A5. A37 als je Duitsland in wilt. Verder ook nog een file op de N340, Zwolle richting Ommen. Tussen Oud-Leuzen en Ommen, 3 kilometer en 11 minuten. En het omrijdend verkeer vanwege de afsluiting van de A1 richting de grens is onder meer op de N342. En dat is tussen het industrieterrein, het Hazewinkel en Beuningen. Ook daar 4 kilometer file en 8 minuten vertraging op dit moment.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips and Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
4: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: Ja, de Bee Gees, ja, zeker met de Night Fever.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Ja. We zitten midden in de uitzending. Er is een hoop te vertellen. We kijken ook even met een schuine blik naar het festivalterrein in Zwolle. Wat ziet dat er gezellig uit?
0: Ja, zeker. En daar gaan we zo meteen natuurlijk ook nog eventjes mee schakelen. Kijken hoe het daar ervoor staat. Verder gaan we je op de hoogte houden van wat er deze dag allemaal gebeurd is. Drie raden gaat vooral over dat ook.
2: Is het heus?
0: Ja, en nou, het is natuurlijk Bevrijdingsdag. En daar de aandacht voor vandaag. En daar gaat de muziek ook over in de 6 voor 7. Welke muziek kun je daarbij bedenken? Dat kun je nog snel even doorgeven op 0645671331. Wat gebeurde er verder vandaag? Opnieuw een dodelijk ongeluk op de A1 bij de Lutte. Vanmiddag ging het mis bij een file voor de Duitse grens. Een bestelbusje botste achterop een vrachtwagen. De bestuurder overleefde dat niet. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles zijn er vaker zware ongelukken op die plek. Eind 2024 kwamen er bij twee ongelukken ook al bestuurders om het leven nadat ze achterop de file waren gebotst.
2: De grote verkiezingswinnaar in Zwolle, Zwolwacht, belandt waarschijnlijk toch in de oppositie. Na zetelverlies nam de partij Pro het initiatief over in Zwolle. Gesprekken tussen die twee partijen hebben niks over opgeleverd door hele grote verschillen in meerdere standpunten. Pro gaat nu kijken naar een coalitie met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Voor Zwolwacht is dat een flinke teleurstelling natuurlijk.
0: En dan kijken we naar de benzineprijs in Nederland. Die heeft opnieuw een recordhoogte bereikt. Voor een liter €1,95 betalen we gemiddeld zo'n €2,63. Een volle tank van 40 liter is daar allemaal snel zo'n €100. De stijging komt onder meer door verstoringen in olieaanvoer door spanning in het Midden-Oosten. In Duitsland ligt de prijs door lager accijnzen een stukje lager.
2: Volle bak in de Goalsvesten ook komend jaar weer. Want bijna alle FC Twente seizoenkaarthouders hebben hun kaart voor dit seizoen weer verlengd. In totaal gaat het om 99%. Het is vergelijkbaar met vorig jaar. Supporters die nog een plekje willen verplaatsen kunnen dat donderdag en vrijdag zelf gaan regelen. En volgende week krijgt iedereen die op de wachtlijst staat een berichtje als er nog een plekje vrijkomt.
0: En het is een prachtige bevrijdingsdag tot dusver. Het weer is wel grijs, maar het weer houdt mensen in ieder geval om erop uit te trekken. Onder meer naar het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Voor deze mensen is dat vast de prik.
3: Nou, elk jaar vrijheid vieren en een stukje jeugdsentiment, hè, Casey Choice. Dus even van genieten.
4: Wat vinden jullie van de muziek?
5: Leuk.
4: Ja, waarom?
5: Gewoon lekker deuntje en zo.
3: Wacht eigenlijk nog een beetje op direct, hè?
6: Nou ja, weet je wat ik gewoon heel gaaf vind? Dus dat je normaal gesproken zoveel verschillende stromingen en leeftijden hebt. En dat iedereen hier nu bij elkaar komt voor hetzelfde. Dat vind ik echt wel echt het ultieme beleving van vrijheid.
0: Ja, die ultieme beleving met Bart Kieft. De hele dag is hij al voor ons op het festivalterrein. Zometeen horen we hem ook nog eventjes weer uit Zwolle.

0: Stay If You Wanna Dance. Miles Smith hoorde je op Radio Oost. Even kijken, want we gaan nog eens een keer weer richting, jawel...
1: Bevrijdingsfestival Overijssel.
2: Jazeker, want we zijn al de hele dag op pad in onze provincie. Op heel veel plekken wordt stilgestaan bij 5 mei. Maar vooral natuurlijk op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. En daar is onze vrolijke verslaggever Bart Kieft. Bart, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Wieke. Ja, wat je zojuist meemaakte was een piek in de beleving als het gaat om... Festival IJssel. Direct speelde hier zojuist en meer voller dan vol stond deze festivalweide. Ik schat, ja, nou, het zijn 60.000, 70.000 mensen dat hier gestaan hebben. Komt bijna niemand meer bijeen. En wat je op dit moment ziet is een massa die in de richting van de stad weer loopt. Mensen gaan naar huis, mensen gaan een hapje eten. Straks Hanna mee om 7:15 en dan vanavond weer een geweldig programma natuurlijk met Typhoon en Styx. Ik sta hier op dit moment bij, je kunt het ook een festivalband noemen. Win een ballon voor het. Het is van RTV Oost. Een prachtige actie natuurlijk. En de mensen kunnen hier aangeven wat vrijheid voor hen is. Dus even een aantal mensen erbij pakken. Dat ik mag kiezen staat hier. En dat is van Chris. Ze hebben er een tekening bij kunnen maken. Hier staat mezelf kunnen zijn is vrijheid voor... Even kijken, dansjes doen met mijn hond. Ja. Dat is een hele leuke...
0: Je begint een beetje te stotteren.
3: Ik begin een beetje te stotteren. Gaat het zo beter?
0: Ja, je bent er weer eventjes, maar... Nee, nu is het helemaal weg.
2: Ja, het is ook wel heel gezellig daar.
0: Direct is voorbij en iedereen gaat bellen natuurlijk op dit moment. En dan slaat die telefoon eruit. Even kijken, Bart, ben je er nog hier? Het leek helemaal goed te gaan, maar nu gaat dat toch eventjes mis. Nou, weet je wat we dan gaan doen? Bart blijft nog even hangen. Als je mij nog hoort, ga ik ondertussen even wat anders proberen. Even kijken.
1: Ja. Bevrijdingsfestival Overijssel. Want Bart noemde het al even, die ballonvaart, die gaan we weggeven. En misschien bellen we jou op dit moment. Of sta je nog in de drukte op het festivalterrein?
0: Ja, dat is even de vraag. Want net was er waarschijnlijk te veel lawaai op de telefoon te horen en op te nemen.
4: Met Sylvia.
0: Ja, nee, Sylvia, die heeft de voicemail nog aanstaan. Nou, goed, dat gaan we...
5: Na de toon
0: gaan we even wat inspreken. Hey, Sylvia, we proberen jou te bellen. Je staat op het terrein van het Bevrijdingsfestival. En als je denkt van, hey, ik bel toch eventjes terug. Dat zou wel heel erg leuk zijn, want we hebben eigenlijk wel een leuk berichtje. Zullen we het maar gewoon verklappen?
2: Ja, doe maar.
0: Sylvia, jij bent namelijk de winnaar, maar liefst, van een ballonvaart. Jawel! Gefeliciteerd. Nou, een heel mooi dagje muziek en ook nog eens een keer een ballonvaart erbij gewonnen.
2: Gefeliciteerd.
0: Als je deze boodschap afluistert, dan gaan we nog wel even contact met je opnemen hoe dat allemaal verder moet. Op deze vrije dag, deze bevrijdingsdag, ook nog eens een keer een ballonvaart winnen. Want dat schijnt het gevoel van ultieme vrijheid te zijn.

0: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
4: Europakinderhulp.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Koop ook uw droomkeuken.

Punt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L. Voor de

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
2: Ruim 1 minuut over 6:30. 11 graden is het nu nog in Zeldam. 11,5 in Daleveen. En klam, Blankenham moet ik zeggen. Dit is niet klam, maar wel koud. Fris 11 graden. Straks meer weer het nieuws in Overijssel, zo krijg je niet van Wieke Essendal.
3: Goedenavond. Voetbalclub SC Genemuiden heeft 4 leden zwaar gestraft na vechtpartijen bij een wedstrijd tegen Staphorst. Een paar weken geleden, na afloop van de derby, ging het mis. 50 jongeren gingen met elkaar in gevecht. 2 van hen zijn uiteindelijk met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Die 4 leden van Genemuiden zijn tot en met het seizoen van 2027-28 geschorst. Mogen ook niet op het sportpark komen of meedoen aan activiteiten. De club benadrukt dat er geen plek is voor dit soort gedrag. Bij afvalverwerker Twens in Hengelo is het werk vanmiddag stilgelegd na de vondst van een verdacht voorwerp. Medewerkers sloegen alarm, daarna kwamen bomexperts ter plaatse. Na onderzoek bleek het te gaan om een met beton gevulde nepgranaat. Geen ontploffingsgevaar. Wie dat ding bij het afval heeft gegooid is nog niet bekend. Wielerploeg Picnic PostNL heeft de selectie voor de Giro d'Italia bekendgemaakt. Met 5 Nederlandse renners in de ploeg. 1 van hen Tim Naberman uit Genemuiden. De Giro begint vrijdag in Bulgarije en eindigt eind deze maand in Rome. En er gaat nu echt een streep door paspoortgate. NAC Breda legt zich neer zojuist bij de uitspraak van de rechtbank. Gaat niet verder procederen. De club wilde de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles overspelen, maar dat is afgewezen. Een dagje nadenken heeft NAC nu besloten de zaak te laten rusten. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Filevrij zijn de wegen, nog wel de wegafsluiting volgens de ANWB. De A1 richting Duitse grens na een ongeluk eerder vanmiddag. Het lijkt erop dat die weg nog tot 8 uur afgesloten blijft voor onderzoek. Over naar het weer op deze bevrijdingsdag. Gert Voerman, wat krijgen we vanavond nog voor ons?
4: Vanavond is er veel bewolking. In het westen van de provincie komen nog een paar opklaringen voor. Op de meeste plaatsen droog. Wel een kille noordoostenwind. En pas in de loop van de avond begint het in Twente heel langzaam weer wat te spetteren. Maar pas vannacht wat serieuzer regen. En ook in Zandland later wat regen. Temperatuur 7 tot 8 graden. En morgen ook een tweedeling regen in het oosten. Lichte tot matige regen. Zandland wat lichte regen. In het westen droog. Wel veel bewolking. In de loop van de middag gaat die regen zo langzaam zeker terugtrekken naar het oosten. En temperaturen morgen 10 graden in de regen. Daar waar het droog is, vooral het noordwesten, dus 12, 13 graden. En vervolgens donderdag en vrijdag gaat die langzaam naar het oosten toe. Komt de droge lucht binnen. Dat betekent meer zon, ook stapelwolken. Denk op de meeste plaatsen droog. Donderdag 15 tot 17 graden. Vrijdag plaatselijke 19 graden. Een weekend komen we boven de 20. Maar dan komt de kans op een regen- en onweersbelk langzaam zeker weer terug.
2: Dankjewel, Gert.
4: Oké. Okay.
5: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
2: De 6 voor 7 op de 5e mei is deze keer over vrijheid.
3: Ja, dat kan natuurlijk niet ontbreken. En daarom heel veel liedjes Tom Petty en Free Fallin'.
2: En zometeen Rutja Kots bezingt De Vrede.
3: Ach, deze is fijn. Wham en Freedom.
2: En we houden de dream levend met de Münchener Vrijheid.
3: Ja, hou het in de gaten, die vrede. Want het kan gaan en blijven. Freedom come, freedom goes en The Fortunes.
2: Maar eerst Michael McDonald en The Sweet Freedom.
5: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 op de 5e mei over vrijheid.
2: Natuurlijk Sweet Freedom van Michael McDonald.
1: Tom Petty en Free Fallen.
2: En Vrede van Ruud Jacot.
1: Nog 3 te gaan. Zometeen onder meer Münchener Vrijheid en Keeping the Dream Alive.
2: Freedom Come, Freedom Goes van The Fortunes.
1: Maar eerst Wham en Freedom.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertel correspondent Saskia Houttuin.
16: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
15: De burgemeester van Parijs heeft beloofd €20 miljoen uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
18: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: PME Legend. Jack and Jones. Cars. Gabbiano. Cast Iron. Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost, thuis in Overijssel.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. Drie besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.
6: Oh.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.
2: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
3: I want you to want me.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: de nacht bij Oost. Radio
1: Oost. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.